0: This Alice and the Big Bag Boppers. We got another one. Paul Wall. Last but not least, C-double-O to the K-I-E. And you know me. Yeah.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
2: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop, broeder. Hoe ik dit nu spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Nieuwe rolie, ik voel me Quasimodo met die klok, broeder. Eindstand wil ik kaki en boek.

mic, iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vrijgezel en I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zijn steken. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing.

0: this Future.
1: Hey, what's up? This Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy.radio.
0: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes. Here
2: on Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: leeftijd. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijf en vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: hits, urban vibes.
1: Fat, juicy, and wet.

your soundtrack of summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: tijd. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Sadamaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Sadamaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 AM.
1: Dit is het Galaxy News. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclipse begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassen daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: 'Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

veel mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even

Je zag die vuur in mijn ogen, maar gaf me geen water, ik heb het alleen geblust. Zoveel gedaan voor die flappen en word je gepakt, neem je even rust. Ik heb geen tijd om te hangen en jij moet ook snappen, kijk nu ben ik famous dus. Ik weet het is heet in de buurt, dus ik zweet en ik race, ik kom weg van de blauw. Ik was laatst met die kech daar in West in de box, serieus ben je echt met die vrouw? Want de meesten zijn slang, ik snap niet dat die man...

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. De reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

crazy juice. Ain't control.

0: Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, you know what I'm saying?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De politie roept op tot terughoudendheid bij speculaties over Lucky, die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingshuis verblijft. Forensisch onderzoek wijst uit dat hij niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. Er kwamen meer dan 500 tips binnen na de oproep. De politie waarschuwt dat identificeren op basis van foto's niet mogelijk is. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel, bezoekt Kiev en benadrukt dat Duitsland achter Oekraïne staat. Hij beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energie-infrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor Oekraïnse burgers in meer dan 4 jaar tijd. Rusland heeft nog nooit zoveel raketten afgevuurd op het land. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Het weer nog. Vanmiddag nemen de buien geleidelijk af in intensiteit, waarna het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog wordt. De zon komt er ook lekker bij en de temperatuur varieert vanmiddag van 18 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: vibes, you know what I'm saying?
1: Yes, super chill dat je weer luistert naar Vleva in je ears hier op Galaxy Radio. Elke zaterdag tussen 12 en 2 in de middag. En een herhaling in de nacht tussen 1 en 3. Dus spread the word. Hey, een big shout-out ook meteen naar Wyzekid. Want week in, week uit, zo ook nu in aflevering 190, beginnen we met een beat van hem op de achtergrond. Die hoor je nu dus ook. Big shout-out dus. Maar we beginnen, zoals altijd, met de Galaxy Throwback Radio opener. Daar beginnen we altijd mee. En nog even tussen neus en lippen door. Straks een verhaal over Paul C., de mentor van Large Professor. En ook over Large Professor. Dat straks. Nu eerst de Galaxy Throwback Radio opener. En ik zat van de week weer Galaxy Throwback Radio te luisteren. Ik was gewoon in de keuken bezig. Ik zette het op. En dan kies ik altijd een track. Gewoon random uit. Die ik dan voorbij hoor komen. En daar begin ik dan mee. Als Galaxy Throwback Radio opener. Om wat aandacht te geven aan ons spin-off channel. En moet jij eens raden hoe dat heet? Galaxy Throwback Radio. En de track die ik voorbij hoorde komen was Slick Rick met Children's Story.

The High and Mighty, samen met Mad Skills en Mos Def met B-Boy Document 99. En vandaag hebben we een interview met Mighty Mai. Hoe vet is dat? Ik heb zoveel speakers opgeblazen met de beats van Mighty Mai. Door High and Mighty echt gewoon keihard te pompen. En gewoon op standje gehoorschade gewoon. En nu hebben we gewoon een interview met hem. Hoe vet is dat? Ziek. Gewoon, ja, ik vind het zo vet. Maar wat ik ook heel vet vind, is het verhaal over Paul C. En dan een beetje verteld door de ogen van Lars Professor. Want Lars Professor leerde de kneepjes van het vak van Paul C. Hij heeft zelfs zijn productiebedrijf Paul C Productions genoemd. En dat is als eerbetoon, maar dan wel anders geschreven, zodat hij de legacy van zijn mentor niet zou schaden. C schrijf je dan S-E-A in plaats van de letter C. Paul C leerde Lars Pro hoe je de ideeën die je in je hoofd had letterlijk kon vertalen naar de sampler. Hij wees gewoon letterlijk ook de knoppen aan welke je moest indrukken en hoe je creatief kon denken binnen de beperkingen van een SP-1200. En volgens Lars Pro is het gewoon echt zo dat als Paul C niet doodgeschoten zou zijn, hij op hetzelfde level genoemd zou worden als een Rick Rubin of een DJ Premier. En Paul C was net voor zijn overlijden bezig met beats voor Eric B en Rakim. En na het overlijden van Paul C nam Lars Pro een deel van dat werk wat nog afgemaakt moest worden over. En dat was weer een direct gevolg van het absolute vertrouwen dat Paul C in hem had. Hij was nog maar een tiener en kreeg toen dus die enorme verantwoordelijkheid en mocht ineens werken met de grootste

MC van dat moment. En dat was ook nog eens een keer zelf een producer. Hè? Dus ja, dan weet je wel dat je eventjes ergens mag binnenkomen en een behoorlijke verantwoordelijkheid krijgt natuurlijk. Hierna produceerde Large Pro nog In the Ghetto, No Omega en Keep 'em Eager to Listen. En helaas kreeg Large Pro niet altijd de credits. En dachten veel mensen dat Eric B. de producties deed, terwijl in feite Rakim dat deed. En Large Pro dus. Die leverde het fieldwork. Vervolgens startte hij met K-Cut en Sir Scratch de groep Main Source en hielp hij een jonge Nas. Maar het begon dus allemaal met zijn mentor Paul C. En hier draai ik in dat geval als eerbetoon aan die Paul C. En ook aan Large Pro, Eric B. en Rakim met In the Ghetto.

0: Dit waren de jongens van Oost Coast met Dirty East. Wat een dikke track is dat. En daarom draaien we hem natuurlijk hier ook bij Flava in je ears. Waar het tijd is voor het interview met Mighty Midas. En de eerste vraag die ik hem stelde was: het album The Sound of Market was bijna geen album. Het was de bedoeling om een paar nummers te maken om je oudere werk meer onder de aandacht te brengen. Maar je kon de oude gewoonte niet loslaten en er kwam gewoon een heel album uit. En een heel goed album ook nog eens een keer. Het is een beetje een standaard vraag en iedereen die nu luistert, die wil het denk ik toch wel echt weten. Kunnen we in de toekomst meer albums verwachten van de High & Mighty? Want voor dit album bracht je voornamelijk EP's uit. Vandaar deze vraag dus. Maar ook omdat je zo geliefd bent natuurlijk en dat is de reden waarom we graag willen horen of er nog meer aan zit te komen.
1: Yes. Initially, it was going to just be an EP, but we caught the bug again. That's always how we've worked, kind of doing a lot of songs in spurts. We are planning on putting out a new EP, ironically, this year that will feature the great rapper from New Jersey, YZ, Diggable Planets, and some other guests.
0: Hey, wat vet, een scoop hier zo, hey. Hoe vet, ik kan niet wachten op dat album. En ja, hij antwoordt natuurlijk in het Engels, want een cursus Nederlands viel net niet binnen het budget. Dus dat hebben we maar niet gedaan, nee, grapje. In ieder geval hier de tweede vraag. Een vraag voor alle beatmakers die nu luisteren. Wat waren je weapons of choice toen je net begon met beats maken? En wat gebruik je nu om je beats te maken qua apparatuur en software?
1: I started on the MPC 60. I remember the day they came out with the update where the pads cut each other off. It was like Christmas for MPC users. No longer did you have to perfectly truncate each pad. I then graduated to the MPC 3000. That's what I made all the old High & Mighty and Smut Peddlers joints on. Currently, I use Ableton, although I'll probably try that tiny MPC that everyone is posting now. Looks kind of fun.
0: Ja, en dat kan zelfs weer in combinatie met Ableton. Dus wie weet, wordt het een best of both worlds, hey? De laatste vraag voor nu eventjes en dan straks meer van dit interview. Je hebt veel betekend voor hiphop, hè? Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je ervan geleerd?
1: I've had a lifelong relationship with hiphop. From the first time I heard it in fourth grade when my classmates turned me on to Grandmaster Flash and the Furious Five's Greatest Messages. I was then instantly hooked when I heard Run DMC's Sucker MCs coming from the amusement rides at Coney Island. Although I was traditionally educated, I feel like I've learned the most from hip-hop in my life.
0: Ja, straks meer dus van dit interview. En na zo'n antwoord kun je eigenlijk gewoon maar één track draaien van de High & Mighty. Hier komen ze hoor, met The Meaning.

Ja, de allerfijnste R&B kan ook gewoon uit Nederland komen. Dat bewijst Rimon met Mountain Views. En daarvoor Genocide, My Man Genocide, met Natja Everyday. Geproduceerd door Mansk. Heel vet ook weer. Gewoon een Nederlandse, ja, onder onsje wil ik niet zeggen, maar wel even een, ja, de eerste vier minuten helemaal Nederlands hier zo. Oftewel 0031 hiphop, zoals Marcel en Remco van Danger Zone dat ook wel eens noemen. Shoutout ook naar hun bij deze. Hey, terug hier bij Flavor in Je Ears op Galaxy Radio. En het is tijd voor de concertagenda. Heb jij trouwens binnenkort een gig, een event of een optreden of wat dan ook te promoten? Laat het mij een maand van tevoren weten. Ja, echt zo vroeg. En wie weet neem ik het op in deze agenda. Nou, wat is er te doen in het land? Tussen 27 en 29 augustus het Hit the City Festival met onder andere Typhoon. Op 28 augustus Vrij Me Beats. Eiland Amsterdam is the place to be met de Hit Squad DJ's. Oftewel My Man, DJ Kane, DJ IDL en DJ Chainsaw. En ook nog DJ IMS-1. Nou, dan weet je toch gewoon genoeg. Een dag later, op 29 augustus, Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Body Beach Zandvoort. Elke maandag trouwens, hè, tussen 7 en 11 in de avond in Zaandam, bij Fies, F-E-A-Z, een open jam practice voor b-boys en b-girls. Dus ook daar moet je zijn. En waar je mij kunt treffen, waar ik ook naartoe ga, en gewoon, ja, de allerlaatste keer dat het er ook is, op 5 september, Urban Matters, en dit keer in de Evenaar. En het is de 10e en laatste editie, dus met onder andere The Awesome 2, Stetsasonic, Mantronics, Just Ice, Deems, ja, en nog veel meer hoor. Echt allerlei dope dingen daar, dus check dat uit op 5 september in de Evenaar. Ook op 5 september Spuug in Harderwijk, een festival om hiphop te vieren. En ook nog op 5 september R&B Lovers Festival in Panama, Amsterdam. Naar aanleiding hiervan moest ik één track kiezen en ik heb gekozen voor Deems, samen met Big Daddy Kane met State Your

0: had ik het nog over 4 minuten, ja, Nederlands product, laat ik het maar even zo noemen. Maar inmiddels is dat 14 minuten geworden. En zojuist hoorde je Dubbel met Kiespijn. En daarvoor, ja, hoorde je natuurlijk Deems samen met Big Daddy Kane. Dus een klein beetje Amerikaans. En dat gebruik ik nu ook als een bruggetje om naar Amerika te gaan. Naar Texas, wel te verstaan, want daar woont Mighty Mai. Want het is tijd voor het vervolg van het interview met Mighty Mai van de High & Mighty. En ik zei hem, jij en Mr. Ian, die wonen ver uit elkaar en leiden grotendeels aparte levens. Ieder met jullie eigen ding. Hij woont nog steeds in Philadelphia en jij tegenwoordig dus in Las Vegas. Hoe anders is het om nu samen te werken? Komen jullie nog steeds bij elkaar? Of doen jullie dat op afstand, via internet? Of allebei? Hoe hebben jullie de EP's en het album van de afgelopen jaren eigenlijk gemaakt?
1: With us living on opposite coasts, the pre-production was done separately. I'll make a bunch of beats and send them to him. Then he writes initially by himself. But then we would get together in the studio when it's time to really cement the songs down. It was definitely a different experience starting the album, not being together. But our working relationship is so implemented by this time that it comes a bit naturally. I've jokingly in the past said that it's the only thing Ian and I are good at in life. We somehow make songs together.
0: Ja, dat kunnen jullie inderdaad heel erg goed. En voor degene die net inschakelen, ik stel de vraag in het Nederlands en hij antwoordt in het Engels. Hey, als je één advies aan je jongeren zelf zou mogen geven, beste Mighty Mai, je jongeren zelf die net de hip-hop wereld in gaat stappen, welk advies zou je dan aan jezelf geven met de kennis die je nu hebt?
1: Well, just in life as I've gotten older, I've learned to breathe through situations before acting impulsively. So I wish I had that mindset back when I was younger. I would often speak and do things without thinking about the consequences. But I think that's everyone, where they wish they had the wisdom they do as an older person in their younger years. I've always said, if your younger self doesn't make you cringe at times, you're not being true to yourself.
0: Ja, dat is dan ook wel weer zo. Hey, veel beatmakers, vooral tegenwoordig, willen met grote namen werken. En ze willen zich opwerken naar dat niveau. Dat zijn dan hun woorden. Wat ik zo mooi aan jou vind, is dat je altijd met een selecte groep mensen hebt gewerkt. Je kunt ze misschien niet eens meer op twee handen tellen. Maar het is geen lijst van honderden artiesten natuurlijk. En corrigeer me als ik het mis heb, hè. Zou je me misschien willen uitleggen waarom dat zo is? Je beats moeten toch wel meer vraag gehad hebben, want ze zijn echt heel erg dope. Er moeten echt wel veel meer mensen naar gevraagd hebben. Gaat het hier om trouw blijven aan jezelf en bepaalde standaarden hanteren voor MC's? Of is er misschien een andere reden? Wat is jouw verhaal hierachter?
1: Yeah, that's always been me and Ian's narrative a little bit. Like at the end of one of our first songs, The Meaning, where we shout out all the guys who should have been number one to us. It was the JVC forces of the world and not necessarily the big rappers at the time. We grew up such hip-hop fans of a specific genre of hip-hop, it never left us. Golden era hip-hop is my main genre in life, but James Brown rap is the subgenre within golden era that really defines me.
0: Straks meer van dit interview, nu eerst Cage, geproduceerd door Mighty Mai met Agent Orange.
2: There was me, Alex, and three of my mans. Supposed to meet at the Corova Milk Bar. The Corova Milk Bar couldn't afford its liquor license, so it sold milk plus drank drunk, or sent the mask, which sharpened you up for a bit of the old ultraviolence, which plagued our minds for the evening. And so, kiddies, death for all. Right, right,
3: right, right.

0: Dodenus op je radio, al zeg ik het zelf. Hey, maar nu is het toch echt tijd geworden voor dit. I'm classy. It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek interessante mensen online en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, hè. Aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die tot dan toe zijn binnengekomen. En dat hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Big shout-out ook naar DJ Lowpro. En dit keer heb ik een inzending van niemand minder dan Jesse Maunerai, a.k.a. DJ Billy Bounce. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt-ie.
1: Oké, hier koos. Ik luister nu ruim 25 jaar de hip-hop. Maar er is maar één plaat waar ik aan moet denken, waardoor ik echt definitief om was en echt... gewoon echt de hip-hop head werd. Ik zat in Mavo 3... En ik kreeg een tapeje van iemand en die zei, dit moet je eens even luisteren. 1991 denk ik, 92. Dat was de eerste plaat van Cypress Hill. En dat begint al goed, dat is eerst al Pigs. En dan How I Could Just Kill A Man. Maar wat echt voor mij definitief deed van, Jezus, wat is dit? Is dat doek, doek, doek, doek, doek, doek, doek. En dan bam! En dan echt die heerlijke Max-productie. Hand on the pump, echt fucking hell, briljant.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: Michel en die Kale met Scepter hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor de soundbite. Dan draai ik een geluidsfragment van een volgens mij dan hele bekende track. En dan mag jij raden welke track dat is. Dat is een heel leuk spelletje waar je helemaal niks mee kunt winnen. Het is helemaal voor de eer en dan ga je er natuurlijk helemaal voor. En vooral als je nu samen met iemand bent, dan kun je lekker battelen tegen die persoon. En dan, het is eigenlijk de bedoeling om binnen 5 seconden te kunnen raden welke track het is. Over welke track we het hier dus hebben. En dan kan ik meer woorden aan vuil maken, maar dat doe ik niet. De 5 seconden gaan gewoon nu in.
1: Y'all don't get me to put y'all up on something, man. Yo, when you see something ill, you know what I mean? That shit is...
0: Whoa. Deze is moeilijk, denk ik, voor als je wat later in bent geschakeld in de hip-hop scene. En anders is dit een verdomd makkelijke. Ik ben wel benieuwd of het je is gelukt binnen 5 seconden. Dat mag je me laten weten, bijvoorbeeld via Instagram. En dan zoek je naar Fleva in Ja Eers en dan vind je mij vanzelf. Hoe je mij ook kunt vinden trouwens, is bijvoorbeeld via Spotify. Dan zoek je in de playlist naar Fleva in Ja Eers. Of op Mixcloud, daar hoor je vaak exclusieve delen van interviews, exclusieve muziek ook nog daar. En ook weer onder die naam Fleva in Years. Geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vastgeplakt. En dan vind je mij vanzelf. Laat me even weten of het je is gelukt binnen 5 seconden. Ik ben wel heel erg benieuwd. Hey, nu heel wat anders. We gaan wat draaien van Mighty Mai, waar we straks ook weer mee doorgaan met het interview met hem. En die zat ook in een andere groep genaamd Smart Peddlers. En binnen die groep heeft hij een vette track gemaakt. Die heet Medicated Minutes.

0: Ja, kort maar krachtig. En een track die niet heel veel mensen hebben. Dat weet ik wel heel erg zeker. De Eastside Rhythm Freaks met Your Mind. En dat komt gewoon uit Nederland. Big shout-out ook naar Thijs, naar Mr. Midget dus. En nu is het toch echt tijd voor het allerlaatste gedeelte van het interview met Mighty Mai. En ik kan ook alvast verklappen, er komt dit keer geen exclusief Mixcloud gedeelte van dit interview. We gaan het hiermee echt afronden. Maar wat we wel op Mixcloud gaan doen, is extra veel dope muziek luisteren. Dus het heeft nog wel zin om ook deze afleveringen verder te luisteren op Mixcloud. Dat hoor je zondag. Dus op zondag ga je naar Mixcloud.com en zoek je naar Flavor in Years. En dan hoor je extra veel dope muziek. En mocht je pas later ingeschakeld hebben, vannacht komt er een herhaling tussen 1 en 3 hier op Galaxy Radio. Anyway, het vervolg van het interview dus met Mighty Mai. En wat ik hem vertelde is, wat ook echt heel erg gaaf was, waren de Eastside Conference compilatiealbums. Als ik me niet vergis, kwam de laatste uit 2018. Kunnen we ooit nog een nieuwe compilatie hiervan verwachten? En dezelfde vraag geldt ook voor Smart Peddlers. Kunnen we ook daar nog een nieuwe album van verwachten? En zo ja, wanneer dan ongeveer? En zo nee, waarom eigenlijk niet?
1: That would be so much fun to do an updated version. But these days, it's really about the two-man crew. It started out just me and Eon, and it will end that way. Running Eastern Conference was great, and I wouldn't switch it for anything. But being a label owner and check writer always means you're the bad guy in the music industry.
0: Ja, ik kan me dat heel erg goed voorstellen ook. En het is ook heel fijn dat we nog langer van jullie twee kunnen genieten natuurlijk, hè. En ik las ook in een interview waar je dan allemaal tegenaan liep. En wat ik ook in een interview las, is dat Mr. Eon, die zei, we zijn van Wheat Rap naar Dead Rap gegaan. Hey, kun je iets noemen wat je aan het begin van je carrière nooit zou hebben gedaan, maar nu wel doet? En ook andersom, is er iets wat je nu doet waarvan je aan het begin van je carrière nooit had gedacht dat je dat ooit zou doen?
1: Now we do edibles instead of smoking blunts. No, but seriously, Eon's son was in a couple studio sessions and that dynamic was wild. Dad rap is now the narrative.
0: En daar is helemaal niks mis mee, maar beste Mighty Mai, wat wil je zelf nog kwijt?
1: Check out the Sound of Market album if you haven't already. Plus we have a whole remixed album out with 25 remixes for the album. Many European producers from England, as well as my boy DJ Jeff from Amsterdam. He remixed our song with King T, and it's a monster. Later this year, and if you're ever in Vegas, come see me spin vinyl at Wax Rabbit. I've also started a new 45s label called Treats, and our very first release is out now. Thank you so much for the opportunity, man. Great questions. I had a ball answering them. Peace.
0: Peace. En super bedankt voor het interview nog. En van dat laatste album van hun, hier de High and Mighty met Supersound featuring Breeze Bruin.

summer. Galaxy Radio. All summer long.

Joey Chavez hier op Galaxy Radio, featuring Evidence met Peoples and Places. En ja, die Joey Chavez, dat is zo'n producer die weinig genoemd wordt. Maar is dat wel helemaal terecht? Ik vind van niet eigenlijk. Voordat de Alchemist in elke beatmaker discussie opdook en voordat Evidence van Dilated Peoples zelf dan bejubeld werd als beatmaker, was er in LA een producer waar heel veel mensen tegenop keken. En dat was Joey Chavez. Een West Coast producer die ervoor koos niet de G-Phone kant op te gaan, maar te werken aan een eigen geluid. En via QD3, de zoon van Quincy, hè, van Quincy Jones, kwam hij in de omgeving terecht waar veel mensen, net als hem, nog eigenlijk een beetje nat achter de oren waren. En elkaar dan vervolgens ook stimuleerden om te groeien. Mensen als dus The Alchemist en Evidence, en zowel Alchemist als The Evidence, hebben meermaals aangegeven dat zij mad geïnspireerd waren door deze Joey Chavez. En toen Dilated Peoples dus bezig waren met hun doorbraakalbum The Platform, wat eigenlijk hun tweede album was, wat ik al eens een keer eerder heb verteld, was het niets meer dan logisch dat Joey Chavez hier op zou staan met meerdere beats. En daarna ook nog een aantal keren, maar ja, het bleef die producers produceren. Joey Chavez werd bijvoorbeeld nooit de producer wiens naam op de billboard stond. Maar zonder Joey Chavez klinkt de geschiedenis van de LA underground hip-hop gewoon heel anders. Hij was diegene die in de tijd van G-Funk liet zien dat Los Angeles ook een andere taal sprak. De taal van samples, drums en vervolgens velen die de pure hip-hop producties konden waarderen van deze Joey Chavez. En over pure hip-hop producties gesproken, die zijn binnen 15 minuten verzameld door my man, DJ Optimus Prime. En hier hoor je hem met zijn 15-minute mix.

in the house.

back.

microphone. Hoe vet was dit weer? En wil je hem eens een keer achter de Wheels of Steel zien? Ga dan eens een keer naar de Grapevine parties in Rotterdam bijvoorbeeld. En dan zie je hem daar shine als ik weet niet wat. En dan draait hij R&B van de bovenste plank. En dit was zojuist een 15-minute mix met hip-hop van de bovenste plank. Super bedankt weer, Subtimus Prime. En nu is het alweer tijd voor het item Out With A Banger. Dan stop ik met praten hier op de radio en laat ik je achter met de gigantische banger. En daarna nog wat tracks en dan is het weer afgelopen. Dan moet je weer wachten tot volgende week. Maar hey, niet getreurd. Op Mixcloud morgen kun je dus gewoon lekker verder luisteren. Dus zoek daarna Flavor in je ears en dan komt dat helemaal goed. Een schrale troost misschien. En kun je er helemaal geen genoeg van krijgen, luister dan vannacht nog tussen 1 en 3 hier op Galaxy Radio. Hey, de Out With A Banger vandaag is Finny Bass met Black Poet met Crime Library. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer op dezelfde plek.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Get ready.
1: New feature music on Galaxy Radio.
0: You get it first.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. Twee gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. TT overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was tweevoudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: brand new on Galaxy.
1: Mijn gevoel voor jou, dat kan ik niks aan.

Adiós.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

kracht mee is rappen nu echt je beroep. We lezen geen boeken meer, maar tegenwoordig staan we nu op boeken. Of wordt er geboekt, want ik liep met cocaïne in mijn broek. We trappen geen corners, maar staan op de hoek. Als je wist wat we allemaal deden voor vloes. Zil met pardon, ja, ik nog een

0: Biga, je girl Esperanza, a.k.a. Njami Complex. En Maxi is onderweg. We zijn weer met de Buckle Up Squad. De hele squad is er weer. Ik ben blij om er te zijn, jongens.
1: Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Bart is er helaas niet meer bij, jongens. We hebben 2 weken van hem kunnen genieten.
0: Bart is er nooit eigenlijk. Bart is tenminste,
1: hij was er twee weken.
0: Hij heeft me even vervangen. Ik ben weer terug, jongens. I have taken my spot back. Oké?
1: Okay? Ja, ik wil gelukkig zeggen, maar anders gaat Bart denk ik.
0: Nee, ik bedoel, tuurlijk. Bart is gewoon van harte welkom.
1: Nee, Bart is soldaat. Het waren wel echt 2 gezellige weken. Ik hoop dat jullie ook van hem hebben genoten.
0: Ja.
1: Wij hebben zeker van hem genoten. Hele leuke gesprekken gehad.
0: Okay.
1: En blij dat we er weer met team zijn. Maxi komt er nog aan, zoals je net aangaf. Dus daar zijn we weer helemaal compleet. En vandaag krijgen we ook hele leuke gasten die langskomt.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Hey, Chase heeft net een heerlijke platen gedraaid, brand new tracks, brand new van Yves Laurent. Hij heeft een nieuwe album uitgebracht en Chase heeft denk ik iets van 4 nummers, 4 nummers,
2: 6 nummers.
0: Chase.
2: Hij heeft een dubbel album uitgebracht, de stem van Mello.
0: Mm-hmm.
2: En aan de ene, de eerste CD, de CD 1, is voornamelijk echt hip-hop.
0: Ja.
2: Hip-hop, trap shit. En die tweede CD was meer een beetje mellow, beetje afro.
0: Beetje afro erin, toch?
2: Beetje,
0: ja, ik hoorde ook
2: een beetje R&B.
0: Juist.
2: Ja.
0: Ik hoorde ook een beetje. Er is een Braziliaanse genre.
2: Ja.
0: Ik ben even vergeten hoe het heet, maar.
1: Baila
2: Funk.
0: Baila Funk hoorde ik er ook in. Ja, heel tof.
2: Ja. Die was met Shardy, Dali.
0: Juist.
2: Ik had ook Merlot had ik gedraaid.
0: Ja.
2: Nachtschool had ik gedraaid.

0: tijd. De eerste track waarmee ik begon, Highest Flex. Met zijn boys Yves Laurent, Brasco en Bro. Mm-hmm. En ik eindigde het met Passenger P. Met KM en Jandro.
1: Dus, echt tof, man.
0: Nee, goeie, ja, goeie album.
2: Ik ga hem straks helemaal.
1: Ik moet ook wel zeggen, ik hoorde ook geen enkele skip dat ik dacht van, oh ja, deze is minder. Ik vond het allemaal wel. Ik zal alles luisteren. Van wat je net hebt gedraaid. Ja, man.
0: Dat staat eigenlijk wat ik heb gedraaid, zijn al die nummers die op CD2 staan.
1: Oké.
0: Dus dan ook dat niet vergeten. Maar wat ik ook erbij heb gevoerd, want ik zie dat instrumenten lustig op.
1: Ja. Yes.
0: Ah, we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: Ja. Vandaag, ik was ook heel veel aan het zoeken en ik dacht van oké, ik denk dat er voornamelijk zijn er een heleboel projecten gefixt.
1: Ja.
0: Dus ik zie, vandaag ben ik wel op mijn projecten game. Dus jullie hebben net een paar nummers van Yves Laurent geluisterd. Ja.
1: En hoe heet je zei net Merlot, hè?
0: Ja.
1: Oh, Merlot.
0: Nee, de stem van
1: Merlot. De stem van Merlot, ja.
0: De stem van Merlot. Yes.
1: Het was ook trouwens, ik vind ook dat hij heel erg intentional is, want hij had dus, ik volg Yves Laurent ook gewoon on the gram, en hij had een event georganiseerd, ik denk gewoon met zijn vrienden of familie, mm-hmm. waarbij hij dus ergens, ja, heel veel groen, mm-hmm. en het was een soort van etentje met ook heel veel Merlot-flessen wijn, zeg maar. Dus ik denk dat het een soort van aanloop was naar zijn project, dus hij heeft dit heel erg doordacht eigenlijk dit.
2: Ja, dat sowieso, maar ja. Hij is gewoon een hele slimme gast. Hij weet wat hij
1: zeker
2: doet.
1: Zeker weten.
2: Hij heeft het zeker doordacht. Ik zag toevallig ook, nu dat je het daarover hebt, ik zag een video van Goudje die een fles Merlot bracht naar Rotjoch.
1: Dope.
2: En die ging ze toen proeven. Die kwam dus ook van Yves.
1: Ja.
2: Dus toevallig dat jij dit nu aangeeft. Ik zag die video vanmiddag toevallig.
1: Ja.
2: En dat sluit gewoon heel goed
1: hij
2: aan.
1: Hij is echt intentional. Mm. Dat moet ik hem echt geven. Hij is echt wel bezig.
2: Dat is goed om te zien. Leuk
1: ja,
2: om te
1: zeker.
2: Zien. Creativiteit.
1: Ja.
2: Dus props naar hem.
1: Props naar hem, man. Hey, ik wil ook een flesje Merlot. Want ik hou van rode wijn. Zoals jullie weten doe ik ook wine tasting. Dus
2: ik hou meer van een witte wijn.
0: Een collab.
1: Wine tasting. Ja, nee, een witte wijn niet, toch? I love the wine, red wine.
2: Ik hou van de Pinot Grigio.
1: Je hebt ook Pinot Noir heb je ook nog.
2: Ah, doe maar.
1: For grown people.
2: What do you mean by that?
1: I'm just saying.
0: Ik ben meer een rosé type guy.
1: Dus, oké, het is tussenin.
0: Dus ik ben gewoon voor iedereen.
2: Ik ben
0: voor
2: fruity,
0: iedereen. Nee, ik ben voor iedereen.
1: Jij fruity, hè? Ik ga stuk.
0: Ga hem laten. Eentje per maand. Gisteren.
1: Ik ga stuk.
0: En ik heb ook... we gaan later ook even duiken in... EP'tje van verschillende, nog twee andere artiesten die ik had uitgekozen.
1: Dope.
0: Kojo Fons is met een EP gekomen.
1: Oké.
0: Okay. Hello is Me Again. Ook staan er wel een paar leuke nummers op inderdaad.
1: Dope.
0: Gaan we zo meteen ook even naar luisteren. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Mm-hmm. Ik denk voor mij een van de albums dat ik denk die wel een op een short notice best wel veel anticipation heeft. Voor anticipation heeft gezorgd. De album van Victoni.
1: Oh, wat?
0: Star Life.
1: Sorry.
0: En heb ik ook een paar nummers even van uitgekozen. Dat ik dacht van deze nummers zijn wel die pokus. En Victoni geeft me op dit moment een beetje het gevoel van hoe Rema, zeg maar.
1: Hey.
0: Met zijn nieuwe album kwam en eventjes iedereen. En dat,
1: Sorry, maar ik voor mij slik. Kan je boven slik gaan? Het kan wel,
2: zeker.
1: Maar hij heeft me zo erg geschokt met slik dat ik gewoon denk, ik kan gewoon niks beter, weet je?
0: De slik, er zijn een paar nummers, ik weet niet of heb je de album?
1: Nee, ik moet hem nog checken.
0: Er zijn een paar nummers, die geef je ook een beetje die slik vibe.
1: Serieus?
0: Ja.
1: I can't wait.
0: Dat is, zijn een paar dus.
1: Yeah.
0: En daarnaast heb ik ook de jam van deze week,
1: We hebben Maxi's Top 5
0: Maxi's
1: ook.
0: Maxi's Top 5 hebben we vandaag.
1: En,
0: dus wat gezellig.
1: Wat gezellige boel. Ik wil ook nog even zeggen, hè, want er waren een paar feesten ook. En Tiwa Savage was in Nederland. En hij zei, ik zag dat zij ook, als we het over projecten hebben, zag ik er in de studio. Ze had al een nummer met Jonna Fraser, maar ze heeft dus op een feest, Everyday People, heeft ze dus opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik wel heel tof dat ze dat gedaan had. Dat was wel een toffe move. Ik denk niet dat mensen daar dat ze haar daar verwachten eigenlijk. Dus. En daarnaast was er ook bij Reggae Lake, was er Oxlade. En die Oxlade, na zijn optreden, was hij ook in de studio met Jonna Fraser dus. Dus als we het over project hebben, hey, misschien dat er daar ook een...
2: Jonna's Cooking, zeg maar.
1: Ja, dat er daar ook een projectje uit gaat komen. Maar ja, we gaan het zien.
2: Ik ben oprecht echt blij om dat te zien.
1: Ja,
2: Ik vind het heel leuk.
1: Ja.
2: Ik ben echt benieuwd gewoon.
1: Ja, ik ook. En nog een andere hele toffe wat we gezien hadden ook, hè, zeg maar het nummer Slick, als we het toch over Victoni hebben, is dat Summer Walker ineens met een unreleased remix
2: van
1: is
2: Slick.
1: Gekomen. Van Slick, heb je die niet gezien?
2: Uh-huh. Nee.
1: Of tenminste, nou ja, Chase
2: ik
1: had
2: hem
1: het
2: niet voorbij zien.
1: Oké, okay, Chase had hem doorgestuurd. Dus ik ben ook wel benieuwd of ze het gaat droppen, hè, wat jullie van vinden. Wat denk jij, Chase?
0: Ja, ik vind het... Het is geen slechte stap. Alleen de comments erover zijn niet echt super positief.
1: Ja.
0: En ik denk het, en een heleboel mensen zeggen ook gewoon van... Hey, yo, laat het gewoon voor wat het is. Er zijn een paar mensen die zelf hebben gezegd van... Hey, Rema, Berna... Er was nog één naam, die kom ik even niet op.
1: Ja.
0: Dat ze gewoon zoiets hadden van... Hey, komen jullie eigenlijk alsjeblieft op de remix?
2: Dat dacht ik ook.
0: En, je toch? En wijs deze Amerikanen hoe het moet. Mm-hmm. I mean, I ain't mad at it.
1: Me neither. Ik vond het wel goed juist.
0: Summer Walker tik.
2: Ik denk dat hij probeert gewoon een andere crowd weer op te zoeken.
1: Nee, dat is wat hij zelf gedaan heeft. Het is niet eens dat Victoni...
2: Oh.
1: Toch? Tenminste, het ging gewoon...
0: Als dit zeg maar die rollout is, is het heel goed doordacht. Maar hoe het overkwam is het inderdaad dat zij gewoon... Ze voelt die track en ze heeft gewoon een verse opgegooid.
1: Juist.
0: Maar als dit gewoon een officiële remix wordt, of als ze dit al hadden besproken en dit is zeg maar die rollout van ze.
1: Ja.
0: Kijk, dus, zo van nagedacht.
1: Zeker weten.
0: Ik denk dat we zometeen misschien eventjes, als je die preview, want het is niet gereleased, dus als je die preview hebt, kan je dit even laten horen.
1: Ga ik doen, ja.
0: En dan kunnen de mensen thuis ook even horen waar we het over hebben.
1: Ja. Ik zeg, maak de mensen een beetje warm.
0: Ik ga even naar de boot en...
1: Even naar de boot en dan, dan komen we zometeen even terug. Met de nieuwtjes.
2: Let's get it.
1: Let's get it.
3: This is Afro Loshes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

Yes. Dat was Leo Stetril en Ashuma met LSTB. We gaan direct de vliegtuig pakken naar het buurland. België, nummer 4 deze week. De Soundblock, Burleson en Dirty met Zoeken. Let's go.

Yes, yes, yes, yes. Dat was Soundplug, Burleson en Dirty with Zoeken. We gaan direct door naar nummer 3. Nummer 3 deze week. Franse bodem ook. Geneseo with Obloquet.

Yes, yes, yes. Heerlijke vibe. Franse bodem, Geneseo, Blokke. We gaan direct door naar nummer 2. Nummer 2 deze week. Highly anticipated. Het album is eindelijk uit van Victoni. En dit is een track van Victoni featuring Benson met Who This.

0: Yes, it's your boy Captain Maxi. En als je hier bent aangekomen, weet je dat we nummer 1 zo gaan aankondigen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie een snelle recap geven van 5 en dan nummer 1 aankondigen. Nummer 5 deze week, wat ik al aangaf, is Leon State Trill met Ashuma met LSTB. Nummer 4 deze week was Soundblock, Derté en Beulenson met Zoeken. Nummer 3 deze week was Geneseo met Blokke. En nummer 2 deze week, wat jullie zojuist hebben gehoord, was Victoni en Benson met Who Dis. En ja, we zijn nu aangekomen bij nummer 1 deze week. En nummer 1, hij heeft ook een fire album gedropt. Arguably de hardste producer in Afrobeats. En nummer 1 deze week is Kel P met Last I Remember.
1: Max's top 5. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1.

0: Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Juist, de Maxi's Top 5 gehoord. Why always say, if you like the shit, er is meer dan 5 tracks alleen. Maxi Afrobeats, playlist van mezelf, on all DSP's, kan je meer vibes krijgen dan 5 alleen. So yeah, if you like the vibes, go and check it out, follow the playlist, get with the program. And that's me.
2: Hi. Het was een goede top 5.
3: Ja, was
2: een goede
3: top 5.
1: Love.
3: Welke van die...
2: SP.
3: Ja, je hoort me.
2: Nee.
4: Ja, nu hoor, ja. Nu hoor je me wel. Hi. Anyway, echt een goede top 5. Biga, ik was je vergeten. I'm sorry.
1: Back at it again.
4: Ja, man. Die laatste vond ik ook wel...
1: Ja,
4: dat vond ik echt nice.
1: Het is een banger, man.
4: Het is echt een goede. Ja. Ik vond die laatste ook wel nice. Het gaf me... Een sample. Zit er een sample in? Die eerste? De nummer 5?
1: Ja, yeah, man. This is how I feel.
4: Ja, echt een sample in, toch? Ja, zie je.
5: Ja, hij heeft wel echt een paar
4: sample
5: bangers
4: queen,
5: in die
4: sample queen. Ja, man. Ja,
1: I like it.
4: Je bent scherp. Je weet van mij. Complex product, you know me now.
2: Ik loef je.
4: Oji. Ja, toch. Ja, man, guys. Ja.
2: Nou, weet je wat, ik had aan het begin van de show had ik al aangegeven van, ik had al een paar nummers van die album van Kodjo Fons.
4: Mm-hmm.
2: Of die EP van Kodjo Fons, Hello Is Me Again. En ik had ook een paar nummers van Victoni,
4: mm-hmm.
2: zijn album.
4: Mm-hmm.
2: En ik denk laten we gewoon, Starlife, ik denk laten we gewoon even naar die nummers gaan. En dan ben ik ook benieuwd wat jullie ervan vinden.
4: Ja. Yeah.
2: Dus de eerste die ik ga draaien is van, ik begin eerst bij Kodjo Fons, Long Time. Let's get it poppin'.
4: Let's get it.
6: This is Afro Lushes On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio. On

0: It's your boy Joy the Chaser. We're back at it again. Avalosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net een paar nummers van de album van Victoni en de EP van Kojo Fons. En we eindigden met Fine van Victoni. En daarvoor had je Too Lit en Can Juice.
1: Ja. Yeah.
0: En van Kojo Fons had je Long Time. En I Need and Ready.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Even voor de luisteraars thuis. De nieuwe album van Victoni heet Starlight.
0: Yes, sir.
1: En ik ben benieuwd naar jullie mening. Wat jullie vinden van deze album. Natuurlijk niet alle tracks zijn gedraaid. Maar ja, laat het ons weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. En Kojo Fons ook. Sorry guys, sorry.
2: Mm-hmm. Kojo Fons, ja. Yeah.
1: Kojo Fons ook. Hoe heet zijn album?
3: Hello It's Me.
1: Hello It's Me,
0: juist. Yeah, Hello It's Me again.
1: Hello It's Me. Hello It's Me again.
2: Mm-hmm. Yeah. Bangers.
1: Ook
2: bangers.
1: Wel toffe bangers, ja. Ik moet zeggen, voor Kojo Fons ook. Omdat ik hem zo lang niet heb gehoord, mm-hmm. heeft hij me wel even geschokt hiermee, man.
2: Wake-up call.
1: Ja, wel van ja, oké, ja, maar je bent hard.
2: Mm-hmm. Ik zeg je die laatste tune van Victoni.
1: Ja.
2: Kijk, ik denk gelijk verder toch. Dus ik hoor die tune.
0: Hij is helemaal klaar met Kojo Fons.
2: En ik dacht.
0: Kijk maar, we hebben ook maar twee minuutjes. Ga maar door.
2: Ik dacht gelijk, de volgende tune die ik erachteraan zou plakken was Bosu van NSG en AST.
1: Oh,
2: die
1: ja,
2: erachteraan
1: ja,
2: plakken,
1: ja,
2: zeg maar.
0: Je zocht al het nummer voor die, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja. Maar ik denk gelijk zo, toch? Ja. Ik hoor een banger en ik denk gelijk verder aan de volgende tune die ik ernaast zou spelen.
1: Uh-huh. Goeie.
2: En ja, ik was ook gelijk aan het, we waren allemaal aan het dansen hier, dus dat betekent alleen maar goede dingen. Dus ga straks in de auto, ga ik zeker die bossen, album, hè? Aanzetten. Ja, zeker, man. Zeker.
1: Same.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
0: ik vond het wel fijn. Ik vind dat hij eigenlijk met zijn nieuwe sound het lijkt als je naar meerdere nummers luistert.
1: Ja.
0: En als je bij wijze van spreken zou je Slick een beetje vertragen. Dat geeft me een beetje West Coast DJ Mustard type of vibes.
1: Ja.
0: En ja, dat is wel nice. Ik vind het wel dope wat hij aan het doen is. En mm-hmm. fijn, met de juiste kanalen kan het zeker wel wat worden.
1: Ik denk het ook. Ik denk ook wel dat hij, ja. Ja. Trouwens, over Victoni gesproken nog even één laatste dingetje. Want we hebben natuurlijk, er is een unreleased verse gekomen van de Tick Madam, Princess uh-huh. of R&B. Uh-huh. Die we dan even nog wilden laten horen.
0: Princess of R&B?
1: Ja, nou ja, is het niet? Oké.
0: Okay. Nee,
1: niet queen. Niet queen. Niet queen.
0: Nee.
1: Niet queen.
0: Het is in de royal family, dat is een big. Maar, I mean, hey, er zijn weinig artiesten die met hun eerste album direct bam.
1: Snap je?
0: En she did that.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Dus voor de luisteraars, ik ga hem even laten horen. Unreleased verse van Summer Walker.
0: Let's get it.

0: Ja, als ik ook even mag voor beide albums. Ik denk Victoni, ik vind het wel hard wat hij heeft gedaan met de sound. Ik zie wel, het is wel een, voor mij een kruising tussen wat Rema dus nu naartoe gaat. Dus allemaal met die Afro Rave.
1: Ja.
0: En toch wel, als het slow tracks zijn, is het een beetje Melvito-achtig. Dus hij heeft een goede balans gevonden. Dus Slick daarin is zeg maar een goede balans daarin. Die track die ik op nummer 2 stond met Benson, Who This, is ook zeg maar een langzamere versie van dat.
1: Mm-hmm.
0: En Kojo Fons, de tape. Ja, ik vond die tape natuurlijk, was daar heel lang op aan het wachten. Want hij is de hele tijd als hij aan het previewen en zo. Er zijn wel twee tracks die ik volgens mij niet heb gehoord, die waarschijnlijk wel goed zouden doen op die tape zelf. Die tape zelf klonk voor mij wel oud. Omdat, ja natuurlijk, ik volg Kojo Fons wel echt op de voet. En ik had wel wat vernieuwende sounds verwacht. Natuurlijk zijn er een paar tracks erop waar ik denk van oké, dit is misschien iets later opgenomen in het proces. Maar ik denk gewoon van dat hij gewoon iets in de vault had en gewoon dacht van weet je wat, ik gooi alles eruit. En ja man, dat is dit geworden. Dus ja man, Kojo Fons, keep it up. Victoni ook. Ik denk als hij zo verder gaat, dan kan hij zich
1: opstaan. Hou hem vast.
2: Check out the music. Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.

Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: 74. 085 4744. This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy News Update. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right, right here. 'Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio.

0: Yeah, yes, boy, Jordan Chase, and we're back at it again. Afro Luscious on air, elke zaterdag van 7 tot 9. En we zijn nu aangebroken bij de gast die we hebben voor vandaag. En het is niet zomaar een gast.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet zomaar een gast. ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik denk, ik was even... Ik was nummers aan het downloaden van deze gast, artiest, DJ, producer... personage. ja, je kan heel veel namen aan hem geven, maar ik ken hem niet super persoonlijk, maar hoe ik hem altijd zie, chille guy, altijd zen. En er was één nummer die ik was tegengekomen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, hey shit, ik trip. Boumaye.
1: Hey. Hey.
2: Kijk, toevallig staan ze nu uploadend, nu.
0: Kijk.
2: Op dit moment. Iemand ziet hem net video.
0: Oké, kijk. Dus jullie horen hem al. Is niemand minder dan FS Green in the building.
2: Hey, goedenavond.
0: Let's get it. FS Green, welkom
1: bij de studio Afrolashes on Air.
2: Dank jullie wel.
1: Ja! Voor mij eigenlijk, voor mij FS Green, ik was nog geen DJ. Uh-huh. En ik was op SoundCloud. En ik hoorde gewoon een heleboel toffe mixen gewoon. Uh-huh. Ik denk bij hem en Jero, zeg maar, die twee, dat waren mijn tijden van SoundCloud. En ja, wel een van de hitters, zeg maar, voor mij. Ja, man. Ja, dus...
2: Ja, daar begon veel toch SoundCloud.
1: Ja, SoundCloud. Ja. Ja, man. Ja! Welkom! Ik ben heel tof dat je er bent. Ja, man.
2: Dank jullie wel.
3: Ja, maar voor mij, ja, jullie hebben allemaal jullie intro gegeven voor mij. Nee, FS Green voor mij is sowieso, staat gelijk aan vroeger tracks downloaden op je USB-stick. Uh-huh. En die man is nog steeds relevant. Dat is lijp.
2: Nee, we doen ons best, man.
3: Is lijp. En besef, hij komt in de studio. Ik had wel wat... om wat oudere gast verwacht, maar yo, is aging is properly, man.
2: Oké, dankjewel.
3: Ja, 100%, man. Dat moet ik je meegeven,
2: thanks,
3: man.
2: Maar ik was echt jong toen ik begon, hè. Ik was echt 17 of zo toen.
3: Sterk.
2: Lijp.
3: We hebben net zojuist heeft hij een track gemixt samen met, volgens mij, Ino Easy, volgens mij.
2: Ja, man, een mooie instrumental mix werd net even gezet hier zo.
3: Net of ergens sprak ik nog met hem van, yo, wat voor inspiratie geeft het, maar als je nu je eigen track, zeg maar, zo hoort in die mix, wat doet het met je, zeg maar?
2: Ja, het is grappig, dit is de eerste keer dat ik iemand, deze tune, die instrumental die je nu hoort op de achtergrond, is vrijdag uitgekomen. Dus dit is sowieso de eerste keer dat ik iemand hoor mixen. Mm-hmm. Maar de eerste 3 seconden had ik het niet eens door. Ik dacht, hé, hey, is mijn eigen pokoe.
3: Ja,
2: man.
0: En besef, ik heb die instrumental nog per ongeluk, ik wou die track hebben. Ja. Dus besef, ik was net nog even aan het checken van, hey, wacht even, heb ik wel de juiste track? Maar Oké, ik heb de juiste track, maar ik hoor geen vocals. Maar dan, hey, weet je wat, fuck it, I'm gonna make the
1: you
0: best
1: make
0: out of it.
2: Het werkt, man. Het is gewoon chill, het is een kalme pokken op de achtergrond ook, het werkt.
0: Precies.
2: Ja, man.
0: Precies. FS,
2: ja, man.
0: Even voor de mensen thuis, zijn waarschijnlijk misschien 2 of 3 mensen hier in Nederland die jou niet kennen. laat ze even weten, hoe is het voor FS allemaal begonnen? Waar is het begonnen en what are you doing?
2: Om echt helemaal terug te gaan naar het begin, het begon hip-hop. Gewoon, ik produceerde gewoon heel veel hip-hop dingen. Heel lang geleden. Zo begon het eigenlijk.
0: Maar dus het begon eigenlijk voor jou als producer.
2: Ik was eerst producer. Ja. Ja, precies.
0: En toen ben je op een gegeven moment ingerold als DJ. Of hoe ben je daar? Of was je al op de achtergrond DJ?
2: Nee, helemaal niet. Ik draaide helemaal niet. Dus ik was denk ik 18 of 19 of zo. En ik produceerde heel veel dingen die dan toen het uit op topnotch uitkwamen. Dus weet ik veel, Winnen en Unique en Jiggy J en Murder, gewoon een tijdje geleden. Uh-huh. En toen op een gegeven moment was er iemand die een avond deed tijdens ADE, Amsterdam Dance Event.
0: Ja.
2: En die wilde mij boeken als DJ, maar ik had nog nooit gedraaid.
0: Oh.
2: maar het was gewoon van, ja, je hebt gewoon harde pokus, draai gewoon je pokus. En toen ging ik gewoon één keer draaien. Dacht ik, hé, dit is eigenlijk ook wel

0: hebben je eigenlijk gewoon op de spot gegooid eigenlijk.
1: Ja, ik, ja, soort van. Ja? Kijk, weet je wat het was? Vroeger had je wel, of vroeger, toen je tijdje, ik maakte wel mixjes, maar gewoon op mijn computer niet meer draait, dat we gewoon zeg maar pokus achter elkaar plakken en dan mixtapes gewoon uploaden. Ja. Dus ik, ja, ik snapte wel mix, maar ik ging, zeg maar, die boeken kwam denk ik binnen in augustus en ADE's in oktober.
2: Ja.
1: En toen had ik gewoon draaitafels gekocht en met plaat nog. En toen ging ik gewoon 2 maanden lang oefenen. En toen ging ik dus draaien, maar wel met ja, CD's nog toen de tijd.
0: En kan je nog heugen hoe die sessie zelf ging, of hoe die set zelf ging?
1: Ja man, het was in Bimhuis in Amsterdam, waar ik ook daarna nooit meer heb gedraaid. Best wel een unieke locatie. Okay. Van. Het is eigenlijk meer live concerten, een beetje richting jazz en klassieke muziek. Maar ik draaide gewoon, ja, wat draaide ik? Gewoon alles wat me inspireerde, dus ook gewoon jazz, salsa. Gewoon best wel, en dan mijn eigen producties ook best wel breed. Ja. Dus dat, ja, dat, toen, daar begon ik dan denk ik als DJ, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
3: Hard.
1: Ja.
3: Dus, ja. We zijn natuurlijk hier ook, je hebt net 2 hele toffe tracks uitgebracht. Controla en Go Down.
1: Dankjewel.
3: En ik wil eigenlijk beginnen met Controla. Wat was je inspiratie? Want ik zie dat je vaak ook wel collabs doet met mensen. Dat was dus met Terra Cora en Freezy. Hoe is die collab tot stand gekomen?
1: Ja, Terra Cora is een producer uit Rotterdam, waar ik al een tijdje... We hebben zeg maar Fire remixes en edits, toch? Die dingen die op SoundCloud staan, dat hebben we wel vaak samen gedaan. Mm-hmm. En is ook een vriend van me. En op een gegeven moment was van, joh, laten we kijken of we iets origineels kunnen maken. En die, weet je wie die vocalist is, Freezy? Oké, jawel, de split in die middel, oké? Ja. Cool. Mm-hmm. Dat is Freezy.
2: Mm-hmm. Nooit!
3: Echt?
1: Ja, nee. Dat is Freezy.
3: Nooit.
1: Split in die middel. Maar veel mensen hebben die door, omdat die tune is ook alweer bijna 10 jaar oud.
2: Ja.
1: Dus hij had DM-contact met Freezy op DM. En beat ideetjes heen en weer gestuurd. En Freeze had al iets opgenomen op een idee wat Terra Cora was begonnen. En toen was van, joh, wil jij hier ook op springen? En toen hebben we eigenlijk gewoon die tune afgemaakt. En dat is wat Controla is geworden gewoon. Ja, best wel grappig.
2: Oké, laten we de mensen thuis eventjes Controla laten horen.
1: Ja, toch?
2: En dan komen we zo weer bij jullie terug.
3: Let's get it.
4: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio. On Galaxy Radio.

0: Yes, your boy Joe the Chase, and we're back at it again. Aanvalosje Zon Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Terra Cora, FS Green, Freezy met Controller. FS, hoe is deze studio sessie ontstaan?
1: Ja, Freezy woont in Connecticut. Hij woont in Amerika. Uh-huh. Dus eigenlijk over internet, man. En dan Terra Cora en ik, de producers, wel gewoon af en toe samenkomen en aan de beat werken. Maar die hele tune is ontstaan via internet, wat gewoon eigenlijk wel vaker gebeurt. Uh-huh. Ook soort van de muziek die ik maak. Ik werk met veel mensen die niet in Nederland wonen. Uh-huh. En toen later is hij wel naar

0: Terracora had een feestje in Rotterdam 2-3 maanden geleden. En toen hebben we wel naar Nederland gehaald, hebben we video's gemaakt, hebben gevibed en zo. Dus we hebben wel gewoon gelinkt, maar toen was die tune wel af.
1: Oké. En ja. vind je dat eigenlijk, ja, om het even zo te zeggen, vind je dat dat vaker moet gebeuren? In de zin van dat mensen eigenlijk vaker gewoon los van elkaar tracks moeten maken? Of heb je juist zoiets van, nou, ik vind dat het eigenlijk gewoon beter is als mensen gewoon bij elkaar in de studio viben en dan een track maken? Of heb jij zoiets van, ja, voor jou maakt het helemaal niks uit?
0: Ja, het kan beide werken. Het heeft voor- en nadelen. Kijk, soms, ik denk ook met, zeg maar, Freezy komt uit St. Lucia en daar heb je ook, bijvoorbeeld net als Jamaica, gewoon heel erg rhythmcultuur, toch? Dus mensen, je krijgt gewoon een rhythm en je gaat er gewoon op spitten, toch? Ja. Dus dat werkt gewoon voor deze samenwerking. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer is het wel beter als je gewoon samen in de studio zit om ook even te kijken waar de artiest is en waar ze heen willen. En dan ga je gewoon op de spot iets maken. Maar ja, toevallig bij deze werkt het wel. En ook omdat Terracora en ik maken gewoon echt heel veel remixes ook, wat je dan gewoon op SoundCloud hebt. Want dat zijn gewoon meer dingen voor DJ's in de club. En dan werk je eigenlijk bijna altijd al gewoon alleen. Want je pakt gewoon een a cappella van Rihanna of zo en je gaat gewoon een soort nieuwe beat eronder maken. Maar ik denk niet dat een fijne manier voor werk is voor elke producer of elke artiest.
2: Ik kan nog wel een vraag, zeg maar. Omdat je in het begin ook aangaf van toen je in binnenhuis moest draaien, dat je set heel breed was. Maar als jij, zeg maar, een sound zou moeten plakken op jezelf, wat is jouw go-to sound als je begint met produceren of als je draait?
0: Ja, ik denk dat mijn sound, het is eigenlijk bijna meer een soort van gevoel. Maar als ik er een soort genre of zo aan zou moeten plakken, is het bijna, is het soort van alles wat voortkomt uit de Afrikaanse diaspora. Of het nou Afrobeat is of Danza of Denery segment waar deze tune is geïnspireerd. Of Baile Funk of Dembo, zeg maar alles wat gewoon komt doordat African people zich hebben verspreid over de wereld. Dat is gewoon een beetje wat je gaat horen in mijn set.
3: Ik had ook nog, vorig jaar ben ik met Chase naar uitverkochte Melkweg. Chase, daar was ik met jou.
0: Ja. Hey, leuk.
3: En dat was echt gewoon ziek. Dat ik echt dacht van, what the fuck, weet je wel. Het was gewoon vol uitverkocht. Iedereen ging los. Wat voor gevoel gaf het jou? Want ja, je hebt gewoon een Melkweg. Grote zaal nog, hè? Ja. Niet een grote zaal uitverkocht.
0: Ja, het was heel raar, omdat het is niet de eerste keer dat ik voor zoveel mensen sta. Maar wel de eerste keer dat 1500 mensen gewoon een kaart hebben gekocht voor mij.
1: Oh, oké. Okay.
0: En het is gewoon raar. Ik denk ook, terwijl ik aan het draaien was, was het gewoon de hele tijd alsof het niet gebeurde. Het was gewoon gek. En ook bijvoorbeeld, het is ook gek dat ik in het publiek, ik zie bijvoorbeeld de nieuwe mensen die we misschien de afgelopen jaren hebben ontdekt. Vooral misschien via TikTok of Instagram Reels of SoundCloud of zo, of Spotify. Maar ook bijvoorbeeld mensen waarmee ik gewoon 10 jaar geleden gewoon in de club was, die daar opeens zijn. En mijn moeder was daar. Mijn moeder heeft me denk ik al 10 jaar niet meer zien draaien. Dus het was een gekke avond. Ik moest daarna ook echt even landen, gewoon even 2 dagen.
3: Ja.
1: Ik ga niet voor je liggen. Het was, ik keek, zeg maar, en ik had zoiets van, ik wil niet zeggen dat ik in een soort van dip zat van, oké, wat gaan we nu doen? Scene is veranderd. Maar ik keek en ik dacht van, oké, ik heb er weer zin in.
0: Ja, oké, dus dankjewel.
1: Dat heb je wel bij mij naar boven gebracht.
0: Oké, ik ben blij dat ik dat kon doen, man.
2: Ja, maar ik zeg je, wat ik heel eerlijk moet zeggen, kijk, ik draai redelijk vaak in Amsterdam. Ik denk dat we allemaal wel in Amsterdam redelijk vaak draaien. En nog steeds hoor ik wel heel veel remixen van jou.
3: Ja, man.
2: Terra en bijvoorbeeld die Nasty Girl remix.
0: Ja,
2: heel vaak. Ik hoor echt een paar remixen en dan denk ik van, oké, je bent er al wel een langere tijd, zeg maar. Dus sowieso props daarvoor.
0: Love, man.
2: En wat Chase zegt, je doet het leuk, deze tune ook weer. Die vocalist Freezy, Split in the Middle.
0: Ja, gewoon legend, bijna.
2: Iedereen kent Split in the Middle, maar niet iedereen zal gelijk denken van, is dit dezelfde gast als Split in the Middle?
0: Ja, 100, maar is ook die, ja.
2: Dus vandaar, echt top bezig, man.
0: Love, man, dankjewel. Ja. Weet je wat ook tof is aan die remixes die zoveel worden gedraaid? Wat ik sowieso hard vind, is ik was laatst in de Chicago Social Club en ze hadden open USB in die soort bar.
2: Dus
0: gewoon nieuwe DJ's konden draaien, toch? En toen liep ik dus door die bar. Ik ging weg, ging zeg maar naar buiten. En achter elkaar kwamen zeg maar 2 remixen van mij die week waren uitgekomen. En toen dacht ik, dit is echt hard. Er is gewoon een nieuwe DJ die nu draait en die weet gewoon somehow van, oké, ik moet gewoon bij FS zijn, want hij heeft die remixes en nu wordt dat gewoon hier gedraaid. Ik vond dat echt hard, man.
2: Dat is een stempel die je hebt gedrukt, wat hij ook zegt, zeg maar. Dat je blijft er nog steeds horen. En als je gewoon dicht bij je eigen geluid bent en het is ook echt origineel, Mensen gaan het sowieso altijd blijven draaien. Dus inderdaad wat je zegt, je doet het goed, man.
0: Ja, dankjewel. Dat is belangrijk. Ja.
3: We gaan even door naar je andere track. Ook uitgekomen vandaag. Go Down.
0: Jawel. Ja, zeker.
3: Met El Yedi. Zeg ik het goed? El Yedi.
0: Ja,
3: El Yedi en Fleur Anel.
0: Juist.
3: Ook, vertel ons ook zeg maar, hoe dat tot stand gekomen is. En we gaan zo meteen even draaien ook.
0: Oké. Dus El Yedi is een artiest uit Geneva. Maar woont een beetje tussen Geneva en Londen. En hij heeft roots in Colombia. En ergens in Afrika, maar ik ben even kwijt waar. welk land precies. Mm-hmm. En hij heeft vorig jaar een pokoe gedropt die ik heel vaak in mijn sets draai. Het is niet eens een super bekende pokoe of zo, maar ik vind het gewoon een harde tune. En ik stond op Fedela Muziek een paar maanden geleden. Mm. En toen draaide ik dus dat nummer weer. En later toen die Vissa klaar was, bleek dus dat hij in de zaal stond. Hij had allemaal stories gepost van, yo, FS Green draait niet mijn tune, dit dat. En waarschijnlijk weten mensen niet eens dat het mijn tune is. En hij ging me DM'en. En toen ging ik gewoon terug zeggen van, yo, ik vind die tune echt hard, maar ik draai het vaak. En waarop hij weer zei, ik vind Controller echt een harde tune, ik wil ook zoiets maken. En toen zei ik gewoon van, is goed, ik ga nog een soort, zo'n soort beat maken. En dan gaan we een tune samen doen. En dat is dus wat dit is geworden.
3: Ja. Zo hard, man.
4: Zijn benieuwd? Laten we ernaar luisteren.
1: Let's get it.
5: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: Sexy Radio. Afrolicious and Friends.
1: Yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Afrolicious on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net FS Green,
2: LJD.
1: Fleur Anel,
3: yes.
1: Met Go Down. Wat vonden jullie, man?
2: Ja.
4: Leuke tune. Heel tof. Ja. Goeie vibe ook. Ja. Net als Controller was ook echt een hele toffe tune. Vooral die beat.
3: Thanks, man.
4: Proost naar jou weer.
3: Dankjewel. Ik doe mijn best. Ja, man.
4: Nou, we merken het al jaren. Leuke tune. Deze gaat sowieso in de club gedraaid worden.
3: Toch? Dankjewel,
4: zeker,
3: man.
4: Zeker.
2: Ik zie alweer een nieuwe collab met Nimi Mickey Dansa.
3: Toch? Ja, we hadden Molly.
4: Molly
3: was
4: ook.
3: Ik zeg Molly is...
2: Ja, man. Of Mimi Mackey Dance.
3: Molly of Mimi, als jullie luisteren.
1: Ja, man. Jump on it.
4: Ook. Zeker, zeker.
2: Ja.
3: Ja, dit is wel een beetje de inspiratie voor beide beats. Een genre uit St. Lucia, het heet Denery Segment. Mm-hmm. Wat, ja, het is niet echt als bouillon, maar het komt ook zeg maar, uit Frans-Polynees, zeg maar, een beetje die area.
2: Ja.
3: En dit is sowieso een populaire sound nu in Frankrijk.
1: Want, klopt.
3: Ja.
2: Kijk, heel tof. En als je moest kiezen tussen Go Down en Controller om zeg maar te draaien in een club of op een festival. Welke zou je... je moet echt één van de twee
3: kiezen. Ik draai ze altijd allebei, maar als ik echt één van de twee moet kiezen... Ja, dan waarschijnlijk Go Down, want die is nieuwer. Even die nieuwe. Maar ja, aan de andere kant, mensen gaan Controller willen horen, want die is al een tijdje uit en mensen kennen het nu.
2: True.
3: Ik weet niet wat ik zou doen, moeilijke vraag.
4: Moeilijk. Hete vraag.
3: Ja. Maar ik heb ook vaak dat ik gewoon mijn eigen pokus vergeet, dat ik het al zo vaak heb gehoord en dan in het moment wil ik gewoon andere dingen draaien. Dus die gebeurt ook heel vaak.
2: Ja.
3: Kan zomaar voorkomen dat ik ze allebei vergeten draaien.
1: Dus als ik het zo begrijp, maar bereid je je voor een set als je die draait? Of als je een boeking krijgt, je gaat toch gewoon zo blanco in?
3: Deels. Ik maak een soort van een map met dingen die ik wil draaien bij die boeking.
1: Ja.
3: Maar ik speel niet zeg maar een playlist af van A tot Z. Zeg maar. Ik check meestal de eerste 10 minuten of zo van wat is die vibe vandaag? Wat wil de crowd? En vandaag ga ik gewoon
1: dat
3: freestylen met whatever ik heb voorbereid. Ja.
1: En komt er dit jaar de ADE, FS Green?
3: Nee man, zeker niet. Nee, ik ga wel iets anders tof doen. Ik ga in december de gashouder doen in Westerpark.
2: Wow.
3: 5 december.
2: Wauw.
4: Daar zijn we natuurlijk bij.
1: Is ook antwoord op mijn vraag. Je gaat groter.
3: Ja, we gaan groter. Ja, we gaan wel heel veel groter. Het is wel een grote stap. Maar het is gewoon een iconic venue. En eigenlijk denk ik vooral... Veel in de elektronische muziek. Ik denk dat veel mensen de gas houden en denken ze eerder aan Awakenings of een soort meer elektronische muziek.
2: Ja.
3: Of concerten. En 5 december ga ik daar een avond doen.
4: 5 december zijn we daar toch?
1: 5 december.
2: Je stond vorig jaar ook bij Glastonbury. Ook echt slijp.
3: Ja, dat was ook dat.
2: Als je moest kiezen tussen Nederland, Amsterdam of Londen of een andere plek. Wat is je number one go-to plek om te draaien? Of wat je zegt van ja man.
3: Ja, ik zou toch wel altijd Amsterdam kiezen. Ook omdat ik gewoon hier vandaan kom. En ook omdat er is gewoon echt veel Nederlandse muziek die ik tof vind. Wat ik gewoon alleen hier kan draaien. Of ja, kan niet. Maar hier gaan mensen alleen kennen. Mm. Maar mijn tweede favoriete plek is zeker wel de afgelopen tijd Londen geworden. Mm. En waarom? In Londen zijn veel Jamaicans. En ik hou echt van dancehall toch?
1: Mm-hmm.
3: Dus daar gaat het gewoon... Je kan gewoon zeg maar 2 uur lang dansen.
1: Jezus.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great.
0: On our free radio app. Download it now.
1: Yeah, drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
2: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.
0: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.
3: Yeah, yeah, FS. Voordat we eventjes koffie gingen drinken, werd jij onderbroken.
4: It's okay, dus, it's okay.
5: Waren wij Londen?
4: Yeah. Oh, je waren bij Londen. Ja, yeah. Ja, Londen is wel echt een gekke vibe. En het is ook omdat de stad is gewoon super groot. Dus ik draai bijna elke als ik daar kom ook op een andere plek. En het is altijd weer een nieuwe crowd die mij vaak ook gewoon voor het eerst ziet, toch? Dus dan is die energie sowieso heel anders. En dansen gaat daar gewoon helemaal crazy altijd.
5: En qua crowd, mensen zeggen vaak van Amsterdamse crowd is een beetje stug. Maar jij draait dus nu in Amsterdam, maar ook in Londen. Wat is jouw ervaring? En heb je het gevoel dat je anders moet draaien ergens anders? Of dat het langer duurt om in te komen op een van die twee plekken?
4: Het is wel in grote lijnen ongeveer hetzelfde. Alleen ik denk dat het voordeel van mij is in Amsterdam is, ik draai hier maar... Dit jaar echt maar twee keer, of festivals daarbuiten, heb ik een clubding gedaan in, waar was ik ook weer in februari? Kim?
6: In Amsterdam?
4: Ja. Oh, de Loft, sorry. Ik heb de Loft gedaan in mei en de gasthouder in december. Ja. En daartussen heb ik geen andere Amsterdam club dingen gedaan.
5: Ja,
4: okay. Waardoor, wat ik gewoon een beetje probeer te creëren, is dat mensen echt excited zijn om weer te zien. Omdat je kan maar twee keer zien in Amsterdam. Bij mij merk ik wel dat enthousiasme van de crowd is altijd wel daar.
5: Ah, okay, ja.
4: Maar dat zou misschien wel anders zijn als ik gewoon zeg maar elke twee weken gewoon in Amsterdam zou draaien dan. Snap je?
5: Ja. Ik volg je. Doe je dat dan met voorbedachte raad of is het meer een beetje van...
4: Ja, dat is zeker. Dat is met voorbedachte raad, okay. Ja, absoluut.
5: Ze doen aan het teasen, mensen.
4: Ja, nee,
5: niet te veel.
4: Nee, ik doe dat al een tijdje, maar ook toen ik gewoon 10 jaar geleden, toen deed ik hip-hop feestjes hier. Ik draaide elke maand in Bittershoot. Dat was een vis heette Barbecue. En in Paradiso, dat heette Baseline. En buiten dat deed ik ook eigenlijk bijna geen andere Amsterdam ding. Want ik wist van, ja, je kan me al twee keer zien. En ik wil niet dat mensen een feestje gaan skippen, omdat ze hebben van ja, maar we kunnen hem volgende week weer zien. Dus ik ben daar altijd wel heel erg bewust van geweest, maar ik wil niet te vaak gezien worden in bepaalde steden, omdat ik wil het gewoon dat als mensen misschien ze er echt zin in hebben van we hebben lang gewacht en nu kunnen we hem eindelijk weer zien.
3: Ja. En dan heb je liever een festival of een indoor 500 man, 700 man?
4: Goeie vraag. Ja, zeg maar hele grote crowds is eigenlijk gewoon altijd wel heel sick om voor te staan. Zoals Glastonbury, dat was gewoon een hele grote crowd. Lowlands vorig jaar was een grote zaal. Maar ik denk als ik echt moet kiezen alleen nog maar festival crowd of gewoon 500 man club, zou ik wel voor die 500 man.
5: Ligt
4: gezelligheid. Ja, gewoon ik kan iedereen zien en meer connectie met de crowd. Ja, zeker weten.
5: Zeg maar.
3: Okay, als we het nog erger maken, dan zeggen we bijvoorbeeld, je geeft aan Lowlands... 9 uur, primetime, mainstage, FS Green, boom, mainstage.
4: Ja.
3: Of FS Green, Melkweg, de oude zaal.
4: De oude, is dat die zaal waar ik...
3: Nee, jij was in de Max.
4: Ook de Max.
3: Je moet gewoon
4: een feestje in...
3: FS Green,
4: dan wel die Lowlands primetime 9 uur. Dat is sowieso... Dat is sowieso ook nog wel echt een doel van mij. Om gewoon Lowlands in de avond te pakken. Zeg maar, je hebt vaak gewoon in de nacht programmeer ik gewoon DJ's. Wat ik vaak heb gedaan en wat ook echt tof is. Maar Lowlands avondset of eind van de middag. Dat is nog wel zeker een goal van mij.
5: Okay.
4: Ja.
3: En dan heb je ook zoiets van... Het maakt niet uit welke stage of dat weer wel.
4: Ja, dan gewoon Alpha. Nee, of de Bravo of de India.
7: Ja.
4: Gewoon een van die drie grote. Of de Heineken.
3: We zijn wel een paar stages inderdaad. Ja,
4: er zijn veel grote stages daar. 5000 man en meer.
3: En het is inderdaad interessant, want er kunnen een aantal mensen inderdaad op Lowlands staan, maar die Lowlands avondprogrammering is niet makkelijk om zomaar daar te komen. Dus dan begrijp ik inderdaad dat je dat zegt van hé, dat is wel een goal. Maar als jij dan naast Lowlands, welke festival in het buitenland heb je zoiets van oké, dat is wel nog eentje die ik van mijn bucketlist af moet schrijven?
4: Zo, ik weet het eigenlijk. Ik denk hier vaak over na. En dan heel vaak komt Coachella in me op.
3: Mm-hmm.
4: Maar ik heb het gevoel dat Coachella alleen maar heel tof is gewoon om daar te zijn. Mm. En dat het er gewoon vet uitziet voor de buitenwereld.
3: Ja.
4: Maar ik heb wel het gevoel dat festivals in Europa wel gekker zijn dan dat.
3: Ja.
4: Maar ik denk voor de experience lijkt dat me wel gek.
7: Ja.
4: Maar of ik echt zeg maar de lijpste crowd ooit ga hebben, daar, dat betwijfel ik. Maar het lijkt me wel tof om daar gewoon een keer gewoon te zien hoe het eruit ziet en zo. En, ja.
7: Eens. Ja.
4: Nice.
7: FS Green. Dankjewel dat je hier bent gekomen. Jay zei al net, er zijn misschien 2 of 3 mensen hier in Nederland die je niet kennen.
3: Uh-huh.
7: Dus waar kunnen mensen je vinden op SoundCloud, Instagram, TikTok,
4: ja, toch?
7: Everywhere?
4: Gewoon Instagram, TikTok, beste. En dan zie je ook gelijk precies wat ik allemaal aan het doen ben.
7: Ja, gewoon FS Green, FS Green. Overal. FS Green. Ja, go check him out, FS Green. Laat ook even je mening weten over Controller en Go Down op 085-029-4x2. 085-029-4x2. We just got FS Green in the building. Our Veloce is on air.
3: Mm-hmm.
7: En, ja.
3: FS, ik heb hem net al gedraaid.
4: Thanks guys, trouwens.
3: Maar om het nog mooier, ik denk, jij mag eentje uitkiezen en dan wil ik dat je hem zelf aankondigt voor de mensen thuis die nu zijn ingetuned. Voor de man himself. Dus of het is Controller of het is
4: Go Down.
3: Go Down.
4: Oké, okay, if it's nice, we're gonna play it twice. Uh-huh. We gaan één van die twee choose nog een keer doen. Oké, okay, dan gaan we. Toen we deze uitbrachten, zeiden Terra Core en ik altijd in de captions van is this the song of the summer?
3: Mm-hmm.
4: Dus we hebben die zomaar geclaimd. Dus bij deze nogmaals de song of the summer. Terra Cora, FS Green, Freezy, Controller.
8: Yes.
0: This is Afro Losses on Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio. On Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwondde twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen. Vooral Anton Lundin Patterson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: me que yo va pa comer.
1: Boom! Yes, yes, yes, yo hoort het al.
2: Toepasselijk, hè?
1: Ja. Yeah. Perfect, perfect quote. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier met mijn broeders, genaamd Ben Belmiro en Ivan.
2: Yes, sir.
1: En samen zijn wij natuurlijk VDGDAM at Galaxy Radio. En je kon het net al horen. Yes, dat was mijn nieuwe nummer, The Problem. Wij maken met VDGDAM ook eigen nummers, dus ga dat vooral checken. Onder de naam Rockefeller Babe of Ben Belmiro. Wat we verder ook doen is feestjes geven. Hele gezellige Caribische feestjes. Yes, yes, yes. En ik wil zeggen, gaan we de volgende benoemen. Maar we gaan naar UK. Ja, we gaan naar Londen. Yes.
3: Voor de mensen die ook daar zijn.
1: Mm-hmm, dus voor de mensen die naar carnaval gaan, Notting Hill. Wij geven ons eigen feest 29 augustus. Duo London. Ga het vooral checken. En stuur ons vooral een berichtje als je erbij wilt zijn. En dan ga ik over naar het volgende. Want wij hebben één plek, een verzamelplek waar je al onze content kan vinden. Dus voorgaande snippets van onze shows hier op bij Galaxy Radio. Maar ook content van onze evenement. Als je eventjes wil bekijken hoe het eruit ziet, wat de vibe is. Als je onze nummers wilt zoeken. We hebben ook een playlist, een VDGDAM playlist op Spotify. Je kan het allemaal vinden op onze Instagram, VDGDAM.nl. Lekker easy peasy lemon squeezy. Dus ga het vooral checken. En stuur ons ook een berichtje. Want we vinden het altijd leuk om met mensen in contact te staan. Dus stuur ons vooral een berichtje. En wie weet zien wij jou wel in UK. That would be crazy.
2: Ja, man.
1: Toch of niet?
3: Zeker zin in.
1: Hebben jullie er zin in?
3: Ja.
1: Het is
3: ja,
1: wel spannend.
2: Zin, ja. Vooral toch? Jullie met de andere. We gaan niet als feestgangers, maar gewoon als organisatoren.
1: Ja.
2: Dat is de andere...
1: Echt, hè?
3: Een andere bril.
1: Ja. Het is een beetje enjoyment en het is werk.
3: Ja.
1: Maar dat is leuk.
2: Blijf nog steeds enjoyment, dat sowieso.
1: Het is sowieso enjoyment. Oké, maar goed. Genoeg geklets. Het kan zijn dat dit de eerste keer is dat je ons hoort op de radio en dat jij even een goed gevoel moet krijgen over wat ik eigenlijk bedoel. En wat wij bedoelen met VDGDAM, de vibes, het muziek en alles. Nou, we got you. Eigenlijk heb je het al een beetje gehoord, want in het begin hoorde je een nummer van Ben Belmiro en je hoorde een nummer van moi. Maar we hebben natuurlijk ook andere Caribische nummers klaar liggen om de vibe van VDGDAM goed te vertalen. Dus hierbij heb je Sean Paul met Get Busy en Meryl met Jetski.

0: Zo.
1: Smerige biet, hoor.
0: Als dit Jezus. Niet de PD God ja, damn man. Vibe is. Like, for real, for real, all for real. Ja. Ja, en ik zeg je eerlijk, ik denk dat onze kracht ook wel is, en dat hoor je hier ook heel vaak in de show terug, dat wij draaien echt oude klassiekers, nummers, ja. Weet je? Zoals ja. Dan, hè, dan hoor je die champagne en dat werkt. Je weet, dat nummer werkt altijd goed.
2: Sowieso.
0: Dus dat wat die draaien is sowieso, ja, het spreekt een beetje voor zich. Maar dat we dan ook in combinatie doen met nieuwe nummers. Ja,
1: ja.
0: Dat
1: ja,
0: vind
1: de balans
0: echt,
1: hebben we gewoon echt
0: ja, we hebben een goede balans.
2: Ja. Ja.
0: En dat vind ik belangrijk. Echt nice.
2: Zijn
0: ja.
2: Mensen ook schoolen. Als ze zeg maar de oude wel kennen, maar nog niet zo bekend zijn met de nieuwe.
0: Toch?
2: Ja, dan maak je ook kennis ermee.
0: Ja, en ik denk dat je ook eerder naar een nieuw nummer wilt luisteren. Als je daarvoor
2: iets bekends hebt.
1: Als je warm bent gemaakt.
0: Ja, dan ben je warm gemaakt. Dan hoor je een nieuwe track. Dan zit je er een beetje in. Maar goed, dat is dus de Feed It Yeah Then vibe. Als je ook nog wat beelden wilt zien, check ons op Instagram fidigelden.nl. Maar wij maken niet alleen muziek, radio en geven evenementen. Nee, wij delen ook het nieuws.
3: Fidigeldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidigeldam news update.
0: Boom, Masika heeft een sold-out show gehad in, is het Barclays?
2: Barclays.
0: In Barclays.
2: Barclays.
0: Blijf ik het zeggen?
2: Barclays.
0: Barclays. Zo heet Cardi B, toch? Heet Cardi B niet zo in het echt?
1: Dat klinkt als Hercules.
0: Nou ja, anyway. Die center, iedereen kent het wel. In Amerika. Amerika. In Brooklyn. En kijk, daar had wie... Over wie spraken we? Wie had daar een sold-out show?
1: Alkaline.
0: Was het Alkaline? Ja, het was Alkaline. Ja, ja, ja. Nou, nu, Masika stapt in dezelfde boot als Alkaline. En hij heeft ook een sold-out show gehad. En hij heeft daarvoor allemaal andere extra supersterren uitgenodigd. En sterren, je zal het niet geloven, maar sterren zoals iOctane, Vanessa Bling, Swiss Beats, Taurus Riley, Lola Brooke en Elephant Man. Like, eerlijk, ja. Als jullie die lijst horen... Ja, maar het is ook niet...
2: Sommigen verwacht je niet.
0: Lola Brooke, zij is gewoon van... Don't play with
1: it. Ja, ja, ja. Brooklyn is Brooklyn toch, dus zeg maar, zij daar vandaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus ik hoor het wel.
2: Maar locals erbij.
0: En Swiss Beats dan?
1: Ja, die zijn niet
0: is
1: Apple,
0: hij van
1: ja.
0: Brooklyn?
2: Ik weet het niet. Maar zou kunnen, maar ik weet niet waar hij vandaan is. Maar...
1: Zo wijf je wel.
0: Is Alicia Keys van Brooklyn?
1: From New York.
2: Alleen omdat ze dat nummer
0: ik wilde net zeggen, like, for real. Maar goed, ja, waarschijnlijk hebben ze allemaal banden met Brooklyn, maar dat was wel, ja, dat is wel crazy. En ook dat Masika een sold-out show heeft gehad.
2: Waarschijnlijk in aanloop naar zijn album, toch, denk ik.
0: Ja, en maar jullie moeten ook weten, daar passen volgens mij, toen ik die research deed, passen daar 18.000 mensen in.
2: Ja.
0: Ja, dat is crazy.
1: Ja, man, dat is wel een
0: toch?
1: Goede accomplishment.
2: Zeker.
0: Ja, en... Ja. Toen ik achter dit nieuwtje kwam, toen had ik ook echt het gevoel van hoe wij die Caribische artiesten hier ontvangen in Europa, it's not the same.
2: Nee.
0: En wij hebben nog steeds niet de echte experience gehad.
2: Nee, je moet echt naar UK of de Amerika gaan.
0: Ja. Ja. Dus with that being said, you know, er moet een tijd zijn dat we gewoon een keertje naar een concert gaan in het buitenland.
2: Echt zo.
1: Ja,
0: ik denk dat het UK wordt, want
1: UK
0: Amerika is crazy.
1: Veel visa aanvragen.
0: Ja,
2: maar
0: ja, toch? Dus ik denk dat dat op onze bucketlist moet.
2: Ja.
0: En voordat, ik ga nog één nieuwtje delen, want het is een verlengstuk van dit eerste nieuwtje van Masika. Dus ik denk, het is wel inderdaad interessant om het te benoemen. En dan gaan we lekker naar nummertjes luisteren. Maar, ik benoemde het al eerder, Vanessa Bling. Zij komt ook in het nieuws, want zij moest dus optreden bij Barclays. Zij moest optreden in Brooklyn. En zij heeft dus uitgesproken dat in zo'n grote venue dat danshal, vrouwelijke danshalartiesten dat ook kunnen vullen. Dus zij zei, imagine all your favorite female headliners in one night on one stage. Wat denken jullie? Wat is jullie eerste gedachte als jullie dat horen?
2: Het zou kapot hard zijn als ze dat doen.
1: Spice, Shensia, Vanessa Bling.
2: Ik kan nog een goed celebrity.

0: Tina.
1: Bij Tina heb je ook, ja.
0: Ja.
1: Ja, het zal echt gaan, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: zeker.
0: Alleen vraag ik me af, zou je dat willen? Echt gaan, maar dan klinkt het bijna ladies only line-up. Mm. Ik ben daar een soort van niet echt altijd fan van. Want ik vind, je moet het gewoon combineren, maar wel vrouwen de main maken. Maar
2: ik snap wel wat je bedoelt, want... female only. Kijk, als je allemaal mannen in een line-up zet of wat dan ook, ga je ook niet zeggen only men. Men only. Dat zet je niet. Dat zet je alleen bij vrouwen, omdat het zo weinig voorkomt. Maar juist omdat het zo weinig voorkomt, wil je niet te veel nadruk erop leggen. Je wilt het juist als normaal beschouwen, zodat men het ook als normaal gaat zien. Yes, ja. Want anders heb je altijd female line-up. Female
1: dat komt dan nu vanuit organisatoren. Dus stel voor, de artiesten regelen dit zelf. Daar zou ik er anders naar kijken.
0: Ja, ja, en het is ook inderdaad hoe ze het promoten, hoe ze het benoemen. Ze moeten het inderdaad niet benoemen van dancehall ladies only of iets. Maar gewoon van, we gaan gewoon iets historisch doen. En,
1: en dat je daar wel mannelijke artiesten uitnodigt. Ja. Dat zou wel.
2: Als gast.
0: Ja, als gast.
2: Kijk, dat hoor ik. Ja. Dat hoor ik. Want ten eerste hou je goede balans. En ten tweede, laat je duidelijk zien dat het de vrouwen zijn, you know, in de lead.
1: Ja. Ja, ja,
2: en dat de mannen dan als gast gewoon komen steunen. Van ja, man, wij supporten deze vrouwen ook. Kijk, dat is echt hard. Dat is een heel hard concept. Ja. Ja, ik zou er ook wel down voor zijn. En ik denk ook wel dat hun 18.000 mensen kunnen aantrekken in Amerika.
0: Ja, 100%.
2: Ja.
0: Ik denk dat Spice het alleen ook al kan.
2: Ja, dus. True. Maar dan klopt. Maar goed, onderling hebben ze ook heel veel, you know. Ja, ik wil geen ruzie zeggen, maar het zijn wel wrijvingen. Ja, ja, ze hebben onderling best wel veel wrijvingen met elkaar. Maar goed, wie weet. Ik zou wel een voorstander ervan zijn. Ik wil nog wel één ding vragen. Wisten jullie of waren jullie je bewust ervan dat Vanessa Bling echt een best wel een grote female dancehall artist is?
1: Ik zie wel vaak filmpjes van er voorbij komen, dan vooral van One Man, die clip.
2: Ja.
1: Dat het echt gewoon grote getallen, gewoon echt meezingen en alles.
2: Maar echt ook, zij valt in het rijtje van Spice en Shenseea als het ook gaat om volgers en zo, hè. Moeten jullie zometeen maar eventjes gaan checken? Want ik ging even research doen. En ze valt gewoon nu onder de top female dancer.
0: Artist.
2: Ze zit in het rijtje. Niet als nummer 1, niet als nummer 2, niet als nummer 3. Maar ze zit wel in het rijtje.
1: Ja, ja, ja.
2: Had ik niet verwacht.
0: Nee, ik ook niet, totaal niet.
2: Want ze heeft bangers, tuurlijk. Ze heeft bangers, maar het is niet...
0: Ja.
2: Ik bedoel, Spice en Shenseea maken nu nog steeds bangers.
0: Ja,
2: snap je dus?
0: Ja.
1: Misschien is die meer, zeg maar, culture gericht. Dat echt de culture wat meer luistert, wat meer support. Dat kan ook.
2: Zou wel kunnen.
1: Ja.
2: Zou wel kunnen. Oké. Nou, kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan nu even lekker nummertjes draaien. Wat wij altijd doen als wij het nieuws delen, is nummers draaien van de artiesten die in het nieuws zijn gekomen. Dus ik heb hier 4 nummers klaarstaan. 2 van Masika en 2 van Vanessa Bling. En dan kan je zelf luisteren en kijken wat jij ervan vindt. Ik wil even een klein beetje context geven. Die nummers van Masika. Eentje is voor de Gelden, want wij zijn natuurlijk voor de Gelden. En eentje is wat ruwer. Ik denk het is altijd wel fijn om te zien hoe veelzijdig zo'n artiest kan zijn. En hetzelfde geldt ook met Vanessa Bling. Ik heb een supergrote wereldwijde banger van haar klaarstaan. Maar ook eentje die ook een banger is, maar meer in de culture. Dus ga er vooral naar luisteren en kijk wat jij leuk vindt. Dus hierbij Masika met Slip and Slide and Whites. En Vanessa Bling met One Man and Everything We Hold Him.
3: Aye, aye, aye.

0: Yes, yes, yes. Dat was Masika en Vanessa Bling, a.k.a. Gaza Slim. Voor de, you know, voor de echte kennis. Ja, voor de echte, echte.
1: Denk alleen maar aan Gaza en LimeWire.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Oh,
2: ja,
0: wow.
2: Maar ik moet zeggen, ik heb dit nummer ook echt lang niet gehoord. Dit is die laatste van Vanessa Bling.
0: Ja. Ja.
2: Ik hoor het niet zomaar.
0: Ja, en voor de persoon die aan het luisteren is en denkt, hey, deze beat komt mij zo bekend voor en ik kan het niet plaatsen. Popcaan heeft er ook echt een wereldhit op.
2: Oh ja.
0: Only Machiwan.
2: Oh ja.
0: Dus het kan zijn dat jij dacht aan dat nummer. En ook Vibes Cartel heeft een nummer erop, maar bij zijn concert ging iedereen...
2: Oh ja, ging iedereen van Popcaan zingen, ja.
0: Die pokoe van Popcaan zingen, ja, dat was echt even...
3: Wil je die van Vibes Cartel ook alweer?
0: Love You Baby? Nee. Nee, wacht. Oeh, iets met baby. Love You Baby. Love You Anno.
2: Oh, oh ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, klopt.
0: Shout out naar mijn brains. Maar we gaan door, want ik heb nog twee nieuwtjes klaarstaan. En het derde nieuwtje gaat over Shenseea. Want, kijk, we weten inmiddels al dat Shenseea houdt van teasen. Als het niet gaat om haar sensuele moves in snippets, zijn het wel snippets van opkomende bangers die eraan komen. En ze heeft ons weer verrast met een andere snippet. En ik moet zeggen, deze snippet vond ik niet echt bij haar passen. Maar goed, we gaan eerst ernaar luisteren en dan ga ik vertellen hoe die visuals eruit zagen. Dus we hebben een fragmentje ervan, we gaan daar even naar luisteren.

0: Sorry. Got every currency in cash.
1: Running on the wire. Ja.
2: Yeah. Crazy.
1: Ik wilde nog niet zeggen over welke remix dit zal zijn, maar het gaat natuurlijk over Spanish shit. En voordat we onze meningen gaan delen over haar verse, laat me even vertellen wat op dat filmpje te zien was. Het waren gewoon, en het pakt me, want het waren 50 euro's, mind you, euro papier. En dat ging ze dan de hele tijd opnieuw pakken dan. Dat ging ze dan, 50 euro, ging ze dan neerleggen. En dan pakte ze die 50, al die 50's weer en dan ging ze het uit elkaar halen. En dan gaan ze het weer neerzetten.
2: Zo'n visualizer.
1: Ja, dat was het. En toen dacht ik van ja, maar dat vond ik echt een beetje... Ja, ik weet niet, ik snap dat het nummer gaat over spandet, maar... Kom met je Birkin bag of zo in beeld. Doe een beetje sensueel daarop. Shinsia maakt altijd een beetje sexy dingetjes.
2: Ze moet even anders doen, toch?
1: Ze heeft één hand, hè. Eén hand met om mijn 50 erin. En dat is wat ze dan laat zien. Zo,
2: laat zien dat ze euro's heeft terwijl ze niet in Europa woont.
1: Make it make sense. En die tune is niet van Europa. Het is gewoon van Young Miami.
2: Dus... Maar je wilt het op een andere manier kunnen twisten dat het niet lijkt op zeg maar die van Young Miami, toch?
1: Maar het is een remix. Het is gewoon een featuring op die tune. Ja, maar
2: ze haar draai aan, zeg maar.
3: Ik denk zelfs gewoon Europa.
1: Maar waarom met 50 euro's?
3: Ik denk zelfs gewoon Europa. En ze dacht van, ik moet iets schieten. En dit was haar inspiratie, denk ik, gewoon op dat moment. Gewoon tussen de tour door of zo, ja.
1: Dat was hem niet, hoor, Shensia. Sorry, dat was hem echt niet. Weet je op wat het leek? Je weet toch, vooral vroeger had je dat. Had je van die guys... Die dan een beetje wilde pronken met hun geld. En dan
2: bellen
1: hadden dat...
2: met die stekker.
1: Een beetje die vibe gaf het. Dat ik dacht van ja, nu wordt het een beetje corny.
2: Zal ik wat bekennen?
1: Oh, je was die guy.
2: Nee, ik was niet die guy.
1: Oké, wat ga je zeggen?
2: Ik stuurde het gewoon als Fatou naar mijn nicht toen de tijd.
1: Dus je was die guy?
2: Maar het waren echt 3 stapels van Twitter. Die Twitter niet is gewoon.
1: Ik ga sterk. Ja, mooie tijden, vroeg ik al alles. Ja, maar
2: confession.
1: Young Miami. Spend That, remix met Shensia. Wat zeggen jullie? We hebben een momentje gehad dat we moesten lachen.
3: Ja.
2: Ik vind het wel hard, maar het gaat wel hard op, ja.
3: Het is gewoon leuk dat ze op die trend springt. Het is nu een beetje een hype, die sound. Het gaat goed volgens mij ook.
1: Spend That. Spend That gaat lijp goed, hè. Het is ook.
3: Dus extra boost. Ik denk wel leuk.
1: Voor Shensia bedoel je? Voor...
2: Voor beide.
1: Ja. Alleen wat ik wel een beetje vond is... Maar goed, kijk, ik heb ook heel vaak dat ik dingen hoor... en dan moet het eerst nog aan me groeien voordat ik het echt leuk vind. En ik denk, misschien heb ik dat ook met dit nummer of met deze remix. Maar ik moet wel zeggen dat ik dacht van... Als je een nummer van Young Miami hoort, het is gewoon een soort van hood anthem. En...
3: Zij maakt gewoon inderdaad voor die hood girls.
1: Ja, en dan komt Shensia erop, dan denk ik...
3: Ja, maar ik denk juist misschien daarom. Dat ze wil laten zien van, ik kan ook die hood girls zijn. Ook al ben ik...
1: Ja, maar goed, dan denk ik... Ja, maar dan... Ja, ik weet niet. Ik had denk ik gehoopt dat ze iets ruwer was gekomen. En wel nog steeds in deze stijl.
3: Ja.
1: Maar dat ze gewoon zeggen, pak die guy en ik gooi hem daar. Gewoon zo, weet je. Omdat als je Young Miami ook hoort, hè, zij zegt gewoon, wat zijn die ballers? Wat zijn die guys? Kom ik halen. Ze praat gewoon zo. Dus
2: ik miste... Een beetje te zwoel op.
1: Ik miste een beetje die hood, ghetto-achtige...
3: Ja, gewoon wat groffer.
1: Vibes erop.
2: Ja.
1: But with that being said, dacht ik... Weet je, het kan ook zijn dat er nu naar ons geluisterd wordt en dat niet iedereen, weet je, Spendet heeft gehoord. Ja. Dus ik dacht ook voor ons even een refreshment dat we naar Spendet gaan luisteren en dat we dan gaan terugdenken aan die remix, die verse van Shensia en dat we dan nog een keer onze mening gaan delen. En als toetje heb ik ook Brock Sweat.
2: Oké.
1: Voor de balans.
2: Ja, belangrijk.
1: Oké, dus hierbij. Young Miami met Spend That en Shensia met Brock Sweat.
4: JY, turn me up. Miami. It's for all my scammers and my kid money bitches.

Alicia is op de remix gekomen. Ze heeft een snippet laten horen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog naar wat heerlijke nummertjes draaien. Zo hier bij Popcorn met Wine & Jiggle.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Under ones and twos, under ones and twos. Maar goed, nog steeds vind ik jou dan at Galaxy Radio. Yes, yes, yes. En we hebben het natuurlijk hier hartstikke gezellig in de studio. Het blijft een heerlijke zaterdagavond, zoals ik altijd zeg. Moet wel zeggen, het regent tegenwoordig. Hè?
1: Helaas.
0: Dat is wel jammer, dat is wel jammer. Maar goed.
2: Heel een mooie dag gehad.
0: Daarom. Ja. Zeker, dus zeker. Ik ben dankbaar. Maar ik had nog een laatste nieuwtje klaarstaan. Dus die gaan we nog eventjes behandelen voordat we doorgaan. Dus het laatste nieuwtje is van Vibes Cartel, die ook zijn mouwen uit gaat steken. Maar niet voor het maken van muziek, maar voor het organiseren van een clubevenement. The Return of the Building. Dat klinkt totaal niet dansachtig, but hou vast. Dit heeft hij al eerder in zijn carrière gedaan, voordat hij vast kwam te zitten. Toen gaf hij al een evenement genaamd Building en Street Vibes Thursday. Kijk, Building, het is wel echt daadwerkelijk een gebouw. Dus hij ownde wel een deel van het gebouw en daarin gaf hij dan evenementen en dan Street Vibes. Ja. Thursday was één hele bekende. Hij geeft aan dat toen destijds dat de gouden eeuw was. Van goed kunnen feesten, weet je, en dan moet je denken aan... Zonder de hele tijd je telefoon erbij te pakken en alles proberen vast te leggen en zo. Dat soort dingetjes bedoelde hij. Hij zegt dat dat momenteel nu niet meer terug te vinden is hoe jij of hoe we vroeger feesten. Dus laten we zeggen 15 jaar geleden een beetje.
1: Ja.
0: Die tijd. Nou, hij is zich bewust ervan dat de tijden anders zijn. Maar hij wil het jonge publiek alsnog kennis laten maken met een avond uit. Waar onder andere op je telefoon zitten niet de focus is. En de muzikaliteit in de breedste vorm aangenomen zou worden. Van oldschool dansen tot newschool dansen, zelfs hip-hop en R&B. En het gaat verder, want hij benoemde ook zelfs pop. En dat gaat hij dus nu doen in Jamaica.
2: Oké, goed initiatief vind ik wel.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat aanslaan bij
2: de mensen. Ik hoor wat hij zegt, van dat de jongeren gewoon niet meer feesten zoals hoe wij dat deden.
1: Ja. Klopt. Ik zag toevallig op social media zo'n post dat je zeg maar twee foto's onder elkaar zag van vroeger, van de crowd en van nu. En bij vroeger zag je gewoon niemand met de telefoon, gewoon letterlijk chillen en genieten van de muziek. En onderaan zag je van nu alleen iedereen maar of met selfie of alles filmen. Je zag gewoon alleen maar telefoon flitsen.
0: Mm.
1: Dus iedereen is nu gewoon als ze uitgaan of zichzelf filmen of artiesten of... Alles om zich heen. En vroeger was je gewoon echt in het moment. Je was niks aan het filmen. Je was gewoon aan het genieten van het moment.
2: En nu wil je laten zien dat je in het moment bent.
1: Juist, precies. Ja. Dus dat... En dan vraag ik me ook altijd af... Zie je ook bijvoorbeeld mensen bij concerten alles filmen... En denk je, wanneer kijk ik het eigenlijk terug?
2: Dat, weet je hoeveel filmpjes ik heb, zeg maar, die gewoon... Nooit terugkijken.
1: Ja.
0: Ik hoor dat. Vrouw, als DJ zijn
2: er. Ik mijn geheugen gewoon helemaal vol te maken. Ik kan eens WhatsApp openen.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat is echt zo. En kijk, ik vind het wel heel nice wat Vibes Cartel doet. Of wat hij gaat doen. Dat vind ik heel nice. En ik denk van ja, het klinkt heel optimistisch voor mij. Ik moet wel zeggen, weet je, we praten niet alleen over een nieuw era waarin we zitten. We praten ook wel over een bepaalde bewijsdrang, verslavingsvorm zelfs, weet je. Ja, als het gaat om social media en dingen posten en relevant zijn en dat soort dingen. Dat ik denk, ik denk dat het eigenlijk niet meer op te lossen valt door bepaalde evenementen te geven. Het is bijna een mindset geworden die opnieuw... Of zo.
2: Het is wel mogelijk.
0: Terug naar fabriekinstellingen. Yeah.
2: Het is wel mogelijk. Bijvoorbeeld, dat is wel een andere tak. Kevin Hart bijvoorbeeld, tijdens stand-up shows.
0: Yeah.
2: Mag je geen telefoons meenemen, die moet je gewoon in een kluisje zetten.
0: Okay.
2: Dus het is op zich wel mogelijk.
1: Ja, ik wou zeggen, alleen op zo'n manier ga je het kunnen. Als je mensen alsnog toelaat met hun telefoon, dan lukt het niet.
2: Ja, nee, klopt. Ja.
0: Ja, want dat wilde ik dus zeggen. Ik denk van, ja, kijk. Mensen komen dan altijd naar jouw... Stel je voor naar jouw feest, naar jouw show of wat dan ook. En dan komen ze dan zonder telefoon. Maar het heerst nog steeds. Echt, het zou dan echt een lopend vuurtje moeten worden. Zodat meerdere mensen dat gaan oppakken. Ja. En dan, weet je... En als iedereen dat zou hanteren, dan...
2: Ja, dan volg je gewoon
1: Maar het is ook lastig in de zin van... Aan de ene kant... Je feest wil je vaak ook promoten door content.
0: Ja.
1: En soms heb je content van anderen nodig.
0: Ja.
1: Die laten zien van, hey, dit was echt aan. Dus de volgende keer moet je erbij zijn.
0: Ja.
1: Als je dat niet hebt, dan neem je dat ook weer weg. Want iedereen beslist nu eigenlijk van, ga ik naar een feest? Oh, ik wil even zien hoe het was.
2: Klopt.
1: Dat is nu ook een beetje stand. Dus alles is een beetje geshift.
0: Ja.
1: Toen ging je gewoon ergens heen. Het line-up boeide je niet. En dan boeide je ook niet of de vorige keer hard was of niet.
2: Totaal
1: niet.
2: Dat is
0: echt zo, ja. Klopt, dat is echt zo.
1: Dus en het is niet heel anders, ja.
0: Ja, want wat ik dus ook wilde zeggen is... als wij daar allemaal... als wij allemaal weer ook terug in de tijd zouden gaan... als organisatoren... Ja, zouden... Ergens is het positief, want het publiek is lekker aan het dansen en alles. Ja. Maar ergens, ja, je mist dan wel... Hoe meer, kijk, als mensen zichzelf niet meer filmen en het feest niet meer filmen... Als jij ze dan wilt filmen, dan willen ze al helemaal niet.
1: Ja,
0: want ze zijn shy dan, extra shy, snap je? Dus dat heb je. Ja. Maar aan de andere kant heb ik ook... Kijk, als ik TikTok open, zie ik wel sowieso minimaal 2 TikToks per dag voorbij komen... van iemand die klaagt over een evenement, over een concert, over een festival, noem maar op. Van, dan heb je nog dat ding van Sam Sosa. Je had in je huis kunnen wonen. Ja.
1: Klopt.
0: You know, uiteindelijk denk ik van ja, dat zijn wel allemaal... Ik weet niet, het is heel veel negativiteit wat je verspreidt.
1: Ja, klopt. You know? Maar het is nu ook omdat... Ja, volgens mij hebben we het ook al vaker besproken, zeg maar... Omdat iedereen dus een telefoon heeft en er is social media. Iedereen voelt zich zo vrij om van alles te roepen, om hun mening te delen. Terwijl soms is het niet nodig om je mening te delen. Ja. Maar iedereen voelt zich zo vrij. Terwijl voorheen deed je dat niet zomaar. Je gaat zomaar klagen over evenementen. Tenzij er echt iets ernstigs is gebeurd. Maar nu is het gewoon van ja, of dat mensen willen een beetje grappig zijn. Of,
0: er zit geen filter meer op.
1: Nee, precies. Ja. Dus iedereen zegt gewoon maar wat in hun hoofd opkomt. En alles is tegenwoordig ook content. Dus dan krijg je ook dit soort dingen. Dus dat is wel... Ja, maar daarom, het initiatief wat je zegt is wel mooi, maar... Of het echt het gaat doen.
2: Ze zouden gewoon met een heel goed plan moeten komen van... Hoe kan ik ervoor zorgen dat... Of ze de telefoons niet nodig hebben... Of als je de telefoons gewoon inneemt.
1: Ja.
0: Maar goed, dan aan de andere kant denk ik dan wel weer van... dat Vibes Cartel weer een eigen evenement of iets gaat geven in Jamaica... Denk ik, ja, dat is ook... Ook wel heel goed ook voor de toerisme en alles, weet je?
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Als jij nu naar Jamaica gaat, ga jij denken... Nou, ik moet sowieso langs die... Wat was het? Thursday? Vibes Thursday?
2: Vibes.
0: Nou, daar zou ik sowieso naartoe willen gaan, weet je? Ja, is wel goed voor de toerisme dat er veel meer mensen op buitenlanders op afkomen... en dan naar het evenement toe gaan. Het laat ook wel zien dat... Vibes Cartel zich nog steeds bekommert over Jamaica. Dus al met al denk ik, ja.
1: En nee, je ziet ook, hij is wel echt een businessman ook.
0: Ja.
1: Dat zie je ook.
0: Ja. Maar dan ergens denk ik dan ook wel weer... Hè, is hij 50 geworden?
1: Volgens mij wel.
2: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Is hij nog... Weet hij wel wat relevant is... Onder de jongeren vandaar.
1: Ja. Maar ik neem aan dat hij zijn naam eraan plakt en waarschijnlijk een beetje ideeën heeft, maar hij zal wel een team moeten inschakelen. Dat moet wel, anders hij kan echt niet weten wat.
0: Toch? Wat dat dacht ik ook. Ja. Hij woont niet eens meer daar, hè?
1: Ja.
0: Hij woont in Amerika nu.
2: True.
1: Ja, hij moet wel een team hebben die een beetje onderzoek voor hem doet en het beetje gaat aankleden. Hij geeft gewoon waarschijnlijk de grote lijnen aan van zo die kant gaan we op, zeg maar. Ja, dat moet wel.
0: En Sidem is zwanger.
2: Oh ja.
0: Dus hij heeft het echt druk. Hij heeft al 7 kids of zo. Dus hij heeft het sowieso zo druk. Zo, Maar goed, oké. Dus we zijn al met al zijn we wel enthousiast.
1: Ja, mooi initiatief.
0: Toch? Ik ben wel benieuwd. Ik denk ook dat we het in de gaten moeten houden. Als
2: op de socials moeten we kijken hoe het is.
0: Ik ben echt benieuwd. Toch zijn wij ook. Wij zijn ook, we zitten ook echt heavy op social media, want ik wil het echt zien.
1: Ja, zeker.
0: En ook die TikToks ga ik ook bekijken. Want ik wil binnenkijken van hoe is het dat? Maar goed, ik ben benieuwd of je je telefoon mee naar binnen mag nemen.
1: Ja, klopt.
0: Want het kan zijn dat hun ook zo denken, zoals hoe wij het net hebben besproken, van ja... Telefoon gewoon in de kluis of iets, of weet ik het of zo. Dus dat kan ook zo zijn. En dan krijgen we helemaal geen content.
1: Nee.
2: Misschien alleen content vanuit Vibes zelf.
1: Vanuit de organisatie zelf.
0: Nou. To be continued. Oh, wacht. Nee. Het laatste wat ik wil zeggen. Breedste vorm van genres, inclusief pop. Gaat dat werken?
1: Ik denk...
2: Kut.
0: Hij bedoelde niet in sokken, dat pak me.
1: Ja.
0: Hij zegt dansen, nieuwe dansen.
1: Een beetje richting Amerika, daarom is hij toerisme. Ik denk dat dat ook het doel een beetje is. Misschien meer toerisme trekken. En meestal trekken zijn meer Amerikanen aan. En die willen dan wel

0: gaan dansen, heb ik het idee soms.
1: Mm. Ja, ik hoor dat wel. Ja, maar goed, je gaat naar Jamaican Pop te horen. Ja, schandalig.
0: Ik niet.
1: Is echt schandalig.
0: Nee. Ik wil alleen maar dansen horen dan.
1: Snap je?
2: R&B en hip-hop kan nog, want dat doen ze meestal wel op die Amerikaanse feesten. Zo opbouwen.
1: Ja.
2: Maar op pop zal voor mij helemaal
0: leggen.
1: Nu hoort gewoon Whitney Houston. Ah, I'm on the dance. Maar helemaal crazy. Wat? Nee, terwijl je net je rug in breken. Dat is echt crazy. Maar goed, nu echt. To be continued. Ja. En ook van de Kinga Danza, Ben Bamiro, ik herhaal, Kinga Danza. Vibes Cartel heb ik twee nummers hier klaarstaan. Eentje voor de Geldem en eentje wat ruwer. Dus hierbij, Vibes Cartel met Street Vibes en Vibes Cartel met Virginity.
3: Be man. Your guys are party. Mad thing, man. Empire way. I'm telling you, surrounding them, they just walk in.

0: me. Wat vinden jullie eigenlijk van Virginity? Is het een nummer die echt in jullie, een van jullie topnummers zijn?
1: Ja.
0: Ja, ook wel, ja, voor mij.
2: Zeker weten, ja.
0: Maar het is ook gewoon die rhythm. Is een gouden, ja, rhythm. Want ik vind die van Conscience, Pretty Devil, vind ik ook
3: wel. Ja, ik wou dat zeggen.
0: Ja. Ja.
2: En die heb ik nog best wel laat ontdekt. Die van Conscience, ja.
0: Ook, ja. Ja, in welke tijd dan? Want COVID-tijd gingen we, oh, COVID-tijd gingen we het echt...
2: Nee, ik heb het misschien echt 2 of 3 jaar geleden pas.
0: Dat kan niet, want COVID-tijd. Ja, waar was je? Je was niet daar?
2: Ik kan me niet herinneren in ieder geval dat die vaak werd gedraaid.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Nu lijkt het gek. Oh, oké. Okay, nou, misschien niet, maar ik weet vrijwel zeker. Nou, laat maar. Oké. Okay. Anyway, we hebben het nieuws gedeeld. We gaan door naar het volgende. En dat is de topic van de dag. En natuurlijk moet het over deze meneer gaan. Ik wil wel een klein beetje context geven, as usual. En dat is, ik kan nu denk ik wel eerlijk zeggen dat dit een van de laatste keren zal zijn dat ik over deze man zal praten. Want de afgelopen maanden, ik denk dat ik maanden kan zeggen, heb ik deze meneer
1: gemanifesteerd.
0: Hey, ja, gemanifesteerd, ja, ja, hier in de studio als een gek, alsof ik betaald zou worden voor zijn komst. Ik heb het natuurlijk over die Tony, ja.
2: Mm-hmm.
0: Hij was afgelopen weekend bij Reggae Lake. En natuurlijk heb ik het niet gemist. Ik was daar. En ik heb daar wel echt een hele sterke mening over. En ik heb, weet je, kijk, de topic van de dag is Idonia indirect. Want ik wil eigenlijk praten over het gehele plaatje. Maar Idonia, ja, is gewoon de perfecte voorbeeld. Want als we het over Idonia hebben... Kijk, luister, ik ben geen superfan van Idonia. Want het is niet dat ik elk nummer van hem uit mijn hoofd kan meereppen. Dat zeker niet. Maar hij zit wel in mijn top 5 lijst.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hij zit wel in mijn top 5 lijst. Nou, ik super hype, want hij komt naar Reggae Lake. Ik was daar lekker vroeg. Ik ging naar voren, want ik dacht, ik wil een goede spot. Want anders moet ik te petten wringen tussen mensen. Heel vaak sorry zeggen en vieze blikken krijgen. Ik dacht, ik pak een goede plek. Nou, het was zover. Idonia ging optreden. En ik natuurlijk met mijn gunfingers in de lucht. Bam, bam, bam, bam. Oké, hij komt. Nou, hij moest een uur lang optreden. Oké. Hij begon gelijk met zijn bangers. Het was super druk ook. Het was helemaal druk en vol en iedereen enthousiast. Want hij ging natuurlijk panikaki, woi, tepayeto, lelele, ja, ging hij allemaal doen. Dus ik zeg jullie, de eerste denk ik 25 minuten was gewoon van wow. You know, ik keek mijn beste vriendin Elena, keek ik nog een paar keer in haar ogen aan van... It's real. Hij is hier, hij is aan het optreden. Dus het was magisch. Maar daarna... Ik denk, ja, echt wel na 25 minuten. Toen deed hij een paar nummers die ik niet kende. Maar toen dacht ik nog van, oké, ik moet niet beter doen. Want ik heb al gezegd, ik ben geen super fan van hem. Dus het kan zijn dat hij nummers gaat doen die ik niet ken. Maar er waren ook al bij die wat bekendere nummers. Dan ging die DJ het muziek zakken. Zodat het publiek mee kon zingen.
2: Ja.
0: Er waren gewoon niet genoeg mensen die... echt mee kunnen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen wel zeggen, panikoki. Ja. Maar goed, bijvoorbeeld lelele is alweer van, is alweer van, je moet echt patwa praten of zo.
2: Om het te, snap je?
0: Dus niet iedereen wist de lyrics. Oké, kan ook gebeuren. Maar hij bleef dat doen. Dat ik at some point dacht van, oh, stop it. Want ik werd een beetje zenuwachtig van. En toen ging hij onbekende nummers doen. En toen bij die onbekende nummers deed hij het ook. En het was gewoon stil. En ik begreep het, want ik kende die nummers ook niet. Oké. En daarna, hij ging ook nummers van andere mensen doen. Hij ging andere mensen big-ups geven. En ik hoor dat, want dat hoort er natuurlijk bij. Dat doen altijd al die dancehall, Caribbean, reggae-artiest. Iedereen doet dat. Maar hij ging dus ook echt reggae-nummers doen. Die ik ook niet kende. Ook geen bekende nummers, denk ik. Hij vroeg ook van, ja, wie kent Bounty Killer? En dan ging hij nummers van Bounty Killer doen. Bounty Killer is een super grote artiest. Ik ga het niet ontkrachten. Maar Bounty Killer is niet een soort van algemene...
2: Ja, klopt.
0: Dat
2: hij
0: ook
2: wel echt...
0: met één poot in de commerciële...
1: Ja.
0: Snap je?
2: Hij is totaal niet commercieel.
0: Ja,
2: ja.
0: Dus, ja. En toen ging hij ook lyrics van zijn nummers doen. En het publiek...
1: Hoe ik het zo hoor, was zeg maar zijn programma.
2: was niet sterk genoeg, denk ik.
0: Nee, want wat er dus toen gebeurde... Echt de hele buitenkring ging naar UB40.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Maar echt, gewoon alsof een optreden voorbij was, liepen mensen weg.
2: Ja.
0: Het was erg, mijn hart brak. Maar ik begreep het enigszins. Omdat ik gewoon dacht, van, kijk, hij heeft ook hele ruwe nummers. Ja. En ik kan begrijpen dat niet iedereen houdt van ruwe nummers.
2: Ja.
0: Maar ik kan heel goed begrijpen, want ik was er één van... dat er mensen in het publiek waren die aan het wachten waren op die nummers.
2: Ja. Ja.
0: En dat deed hij niet. En dan ging hij een beetje andere mensen nummers doen, reggae nummers doen. En ook een soort van gelovigachtig nummer leek het bijna, ging hij doen. En
2: ging een beetje alle kanten op.
0: Alle kanten op. Dus ja, daardoor kwam... Ja, het liep leeg. Het was niet leeg.
2: Maar ik moet wel zeggen, UB40 is wel een naam op zich. Want je gaat naar reggae leek en dan is UB40 daar... Dat zou ik ook wel willen zien, ook als al uit doen optreden als ik eerlijk ben.
0: Echt?
2: Ja.
0: Hmm. Ik snap het wel, maar ik snap het niet. Snap je? Ik snap het wel, maar...
2: Ik hoor je zeggen, ja. UB40, dus, ja, ben ik ook mee opgegroeid.
0: Ja, ik ook. Ja, mijn vader is echt super fan van hun. Dus ik zou wel gaan. Maar goed, nu denk ik niet dat je dit zegt, zo heb ik er niet over nagedacht. Want het kan ook zijn dat mensen dachten, ik ga dat eerste half uurtje van Idonia meepakken. Ja. En daarna dat andere half uurtje ben ik bij UB40. Ja,
2: en hebben ze een sterke half uur gekregen van Idonia.
0: Ja, dat kan. Maar ik moet wel zeggen, toen Idonia klaar was en ik liep weg, toen was UB40 nog 10 minuten bezig. Of zo, iets in die richting. Zo, in principe kon je eigenlijk nog 10 minuten langer blijven bij dit. Maar het was gewoon een beetje pijnlijk om te zien. En ik wist dus niet aan wat het lag. Ik wist dus niet aan... Of het lag aan dat hij zijn hele bekende nummers een beetje had moeten uitsmeren over zijn set.
2: Dat zou het beste zijn eigenlijk.
0: Elkaar,
2: Maar als je een uur, als qua
0: set
2: dat is
0: een uur, ja.
2: Kijk, als je gewoon een 20 minuten hebt, dan kan je gewoon rammen. Je toch al die hitjes en zo.
0: Ja.
2: Maar het kan ook zijn dat hij zeg maar hetzelfde show heeft gebruikt dat hij ook in Engeland heeft gedaan bijvoorbeeld.
0: Mm, en of, dat het toen wel werkte daar en dat hij verwachtte dat. Ja. Maar het grappige was, wie hem kwam bezoeken... was Conscience.
2: Ja, dat zag ik
0: wel. Maar hij gewoon draaien voor hem, hè. Nou, hij ging niet overgangen, want...
2: Poeken weghalen en zo.
0: Ja, maar hij was wel echt bezig. Ja. En Idonia zei ook van... That's my brother from another mother. I love you, bro.
2: Dat vind ik wel hard om te horen.
0: En toen dacht ik wel van... Oké,
2: moet vaker gebeuren ook.
0: Ja, toch? Dus dat vond ik wel nice, want Conscience...
2: Niet te denken, ze hebben geen tunes aan, hè?
0: Er komt dus een tune aan.
2: Oh,
0: er komt de tune aan, dat zei. Ja, ze zijn aan het samenwerken, dus dat vond ik echt top.
2: Oké, wel benieuwd.
0: Ze hebben het niet gedaan, dus ik neem aan dat hij echt niet ready is.
2: Ja.
0: Maar er komt dus een tune aan. Maar goed, dus nu mijn vraag. Dus nu, ik heb een beetje verteld hoe die optreden was.
2: Hmm.
0: Maakt zo'n optreden een artiest minder?
2: Nee, totaal niet. Ik denk gewoon, je kan flaws hebben. Maar hoe jij bent als artiest, de liedjes die je maakt. En we hebben al clips gezien van hem waar hij een hele crowd zeg maar meeneemt.
1: Ja.
2: Dus nee, maar dat ben ik niet mee eens.
1: Nee, en precies wat Benny ook zei. Misschien heeft hij dit in UK gedaan en werkt het wel. Omdat daar is gewoon die Caribbean community gewoon groter. Kennen meer, misschien meer liedjes en werkt het daar wel. En Nederland is toch wat kleiner op dat gebied. En werkt het hier misschien niet. Dus... Ja, het kan dan ook zijn van, misschien ligt het aan ons. Dat wij niet zo invested zijn in zijn liedjes bijvoorbeeld.
0: Ik zou ik heel goed snappen.
1: Ja.
0: Want Nederland, Caribisch muziek, het is groot. Maar hier in Nederland is het...
2: Zo groot,
0: ja, precies. Je hebt nog steeds echt mensen die niet eens kunnen benoemen welk nummer echt danshal is.
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad.
0: Ja, dus... Ja, nog steeds wordt Afrobeat ook dansa genoemd en dansa Afrobeat bijvoorbeeld, weet je? En dat heb je bijvoorbeeld in UK niet.
1: Nee, klopt.
2: Nee,
0: daar weten ze het heel duidelijk.
2: Woord voor woord.
0: Ja. Maar denken jullie dat die artiesten het allemaal een soort van als één pot nat zien? Nederland, Londen en,
1: Ik denk in UK niet, maar ik denk bijvoorbeeld Nederland.
0: België, Duitsland. Dat wel één pot nat.
1: Ja. Frankrijk is denk ik ook nog wel dat ze denken van oké, daar moet ik uitpakken. Maar inderdaad, de andere landen niet echt. Ja, het is een beetje één.
2: Want je kan ook zelf bekijken als artiest zeg maar waar jouw tunes zeg maar het meest afgespeeld worden. Of waar jouw tunes het meest bekend zijn.
1: Ja.
2: Zo kijk ik ook een beetje van oké, wat kan ik afspelen, wat kan ik niet afspelen. Dus dat verbaast mij dat zeg maar dat hij in Nederland... zo'n show heeft gekozen. Dat hij dan de eerste half uur zeg maar, die toppoppers doet. En de laatste half uur doet hij dan voor Nederland onbekend.
0: Ja. En Oké, okay, ja, dan mijn vervolgvraag. Zou, voordat we naar een nummertje gaan, zou een artiest een soort van backup moeten hebben? Want ik denk dan, maar goed, je hebt je nummers dan al gedaan. Je hebt die topnummers al gedaan. Maar ik denk van, zou je niet een soort van backup moeten hebben dat als je ziet, je doet 3 nummers en het werkt niet, dat je dan, you know,
1: ja,
0: een soort van backup hebt waarvan je denkt.
1: Ik vind zo, ja, ik ja, denk dat je gewoon, ja, want de backup is lastig, maar ik denk dat je inderdaad gewoon überhaupt nooit je, al je hits achter elkaar zou moeten doen.
0: Ja, uitsmeren.
1: Ja, je zou hem altijd moeten uitsmeren.
0: Ja.
1: Ik snap dat je misschien met de banger even wil inkomen. En ik zal het, ja, je moet het gewoon een beetje goed verdelen. Mm. Want sommigen doen ook juist dat ze met echt hun bekendste hit, dat ze daarmee eindigen.
0: Ja, dat kiezen ze nog in het begin en daarna precies, komt die pas.
1: Ja, komt die pas aan het eind. Dus dat is ook gebruikelijk. Dan blijft iedereen hangen tot dat nummer komt.
0: Ja, want dat is wat ik dacht.
1: Ja.
0: Dat is wat ik dacht toen ik al die nummers achter elkaar hoorde. Ik was hyped as hell. Maar ik dacht ook van wow.
3: Maar dit hele nummer gedaan?
0: Ja, oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Hij heeft al zijn nummers helemaal gedaan.
1: Ja, dat is wel hard.
0: En helemaal gedaan, niet eens allemaal met vocals op die track.
3: Oh, dat is wel crazy,
0: hij stond gewoon stil en dan ging hij helemaal lui. Weet je hoe crazy dat is?
3: Dat is echt een performer,
0: Echte performer. Dus in alle eerlijkheid, Idonia heeft sowieso, hij had al mijn respect, maar hij heeft echt mijn respect. Want hij laat zien, hij is een echte performer. En hij had het ook benoemd. Hij zei, ik wil jullie laten zien dat ik, wat ik in de studio opneem, doe ik ook in het echt. Ja. En hij deed het.
3: Ja.
0: En wat ik ook nog tof vond, dat wil ik ook nog even benoemen, is hij kwam in het publiek. Toen de crowd gehalveerd was, toen er echt nog maar een soort van, ja, een kwart of zo was.
3: Ja.
0: Maar de kwart stond wel echt dicht tegen het podium aan. Ja, hè? Ja. Dus bij hem was het nog wel echt een vibe. Hij ging gewoon in de crowd. Hij sprong. Hij sprong in de crowd. Ging je pokkels doen. Mensen werden helemaal hype en zo. En ik wilde gaan. Maar ik dacht, het was zo druk. Het was niet druk, maar het was daar druk.
3: Ja, schreeuwen.
0: Snap je?
3: I'm the reason you're here.
0: Echt.
3: Listen to Galaxy Radio.
0: Het is toch schandalig. Ik moet, kijk, in alle eerlijkheid, ik ga het wel zeggen. Ik ben kosteloos geweest. Dus ik heb Idonia wel kunnen zien. Het heeft me niks gekost. Dus daar ben ik, you know, in alle eerlijkheid denk ik wel van, ja, ik ben wel goed gezet. Maar ik ben niet goed gezet.
3: Niet goed
0: snappen
3: genoeg.
0: Jullie? Ja, want hoe heb ik die massa aan niet geschud? Like, en ik zou nog gezellig zijn, hè? Ik zou nog zeggen, die Idonia, wagwan. Hij zou nog denken van, wie is deze gekke dikke hero? En dan als hij weggaat, zou hij tegen Reggae Lake zeggen van, she's nice. Yo, bad. Dan zeg ik, maar goed, nee, ze hebben me die kans niet gegund. Dus ja, ik ben goed gezet, maar ik ben niet goed gezet. En daar ga ik het bij laten. En voor de, hè, als je luistert en je denkt, ja, jullie kletsen de hele tijd over Idonia. Ik heb geen idee wie het is. Ik ben ook nooit naar Reggae Lake geweest, dus ik hou me überhaupt niet bezig. Ik heb hier het eerste nummer klaarstaan van Idonia. Het is gelijk een banger. Het is well known. En geloof me, deze ga je gelijk kennen. Dus hierbij, Idonia met Pandekakee.

0: Mm-hmm. Mm-hmm. Line, mm-hmm. On the long lele. Op in your belly lele.
1: Ja, man. Maar echt, we zeggen het vaker hier in onze show, maar Aidonia is echt underrated.
2: Ja,
0: ja, vind ik ook.
1: Echt
0: ja.
1: Gewoon.
0: Maar ik denk, is dat misschien niet vanuit Nederland? Want in UK is hij gewoon echt pop in. Ja. Amerika ook.
2: Ja. Ja. Maar ik denk ook omdat hij is zeg maar, hij heeft commerciële tunes, maar ook weer niet per se commercieel. Want als je bijvoorbeeld Pony Cook is niet super commercieel, is niet met een commercieel idee gemaakt, denk ik. Want het is best wel grof.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon toevallig heel goed ontvangen. En hij heeft meer van zulke tunes. Hij is niet heel commercieel gericht.
1: Klopt. Ja. Klopt. Dus hij is eigenlijk ook echt voor de culture.
2: Ja, gewoon. Precies. Ja.
0: Hij heeft het uiteindelijk wel commercieel gemaakt.
2: Ja, ja.
0: Met Fiddy Jockey.
2: Oh, maar dat, nee, het is gewoon gecensureerd. Het is niet per se. Want dat doen ze altijd.
0: Hij is echt jockey, toch?
2: Nee, dat is de gecensureerde.
0: Ja, dat bedoel ik van. Hij heeft het zeg maar wel aangepast om het commercieel te maken.
2: Vibes heeft ook een paar tunes, toch? Die nou aangepast zijn.
0: Welke?
1: Ik was ook aan het nadenken.
0: Volgens mij echt.
2: Meerdere artiesten doen het, toch? Dat ze een tune gewoon twee keer maken.
1: Brok af je radio.
0: Ja, ja, nee, klopt. Ja.
2: Ja. Gewoon een radio
1: edit.
2: Brok
1: af me kak.
2: Ja, precies. Radio edit, toch? Ja.
1: Dus, ja. Ja, ik ben echt allergisch voor radio edit. Zeg ik op de radio. Ja, omdat het, weet je, soms heb je die nummers en dan gaan ze het zachter maken.
2: Oh ja, dat is het echt gezegd.
1: Ja, dat ik is gruwelijk.
0: Het woord verplaatsen dan, of vervangen.
1: Ja, maar goed, dan raak ik door de war.
2: Ja.
1: Wanneer ik het nummer hoor.
0: Ja, maar jij zegt natuurlijk de originele. Je blijft de originele zeggen.
1: Zeg je brok af mijn kak?
2: Nee.
1: Je zegt bak?
0: Nee. Maar ik ken een bak eerst.
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik wist eerst, ik kwam er ook pas later achter dat dit anders was.
0: Ja, ik wist dat ook niet.
1: Ja. Oké, nu kom ik even niet meer op een ander nummer. Maar goed, ja, ik vind het moeilijk, man. Ik vind gecensureerd vind ik gewoon echt heel moeilijk. Ik denk, ja, laat het gewoon in de taal staan hoe het is gemaakt. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat, you know.
2: Ja, maar daar zijn ze volgens mij best wel. Of tenminste, ik denk omdat ouderen natuurlijk ook luisteren.
1: Daarom.
2: En een beetje het respect dat ze die radio-edits hebben.
1: Dat kan ik dan wel weer begrijpen.
2: Ja.
1: Oh, Playtune heeft ook een gecensureerde. Een radio-version.
0: Oh, dat wist ik niet eens.
1: Ja, Playtune ook.
0: Ja.
1: Dat die... Pieuw, pieuw, daar is het een... Pieuw, pieuw, terwijl hij eigenlijk een gunshot is. Tja, tja.
0: Oh.
1: Ja.
2: Oh, we zijn... Wow.
1: DJ Mike. Yes.
0: Die is al gedacht.
1: Als jullie later naar huis rijden, kunnen jullie even
2: lekker. Ik ken volgens mij alleen maar die fluit.
0: Ik ook.
1: Dan kunnen jullie denken, jeetje, die Rockefeller baby is zo slim, man.
0: Nah, dat
1: she
0: denk
1: knows
0: ik niet,
1: everything.
0: Nee. Nee.
1: Maar goed, oké, we gaan terug naar de topic. Hè. Didi Donia is onze inspiratie van deze topic.
2: Yep.
1: Eventjes. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Zouden artiesten een setlijst moeten delen voordat ze gaan optreden? Zodat het publiek weet welke nummers er komen.
0: Nee. Dat is geen verrassingselement meer.
2: Nee, klopt. Nee.
1: Maar moet een optreden een verrassingselement zijn? Want
0: voor
1: is
0: mij
1: het
0: wel.
1: Niet al
2: voor mij ook.
1: Een happening dat je die persoon ziet?
2: Voor mij niet. Bij mij gaat het om... Zeg maar, ik moet kunnen denken van welke tune gaat hij beginnen?
0: Ja.
2: Gaat hij die tune wel doen?
1: Oké, maar het is niet een volgorde. Het is gewoon een lijst. Het is gewoon een lijst. Niet nummer 1, 2, 3. Nee. Je hebt gewoon een lijst.
0: Nee. Meestal zeg maar, de artiesten ook doen, ze creëren een verhaal ermee.
2: Ja, soms inderdaad.
0: Dan praten ze bij van, ja, I was last night in the studio and then I made this, dit, er komt die tune.
2: Ja, bijvoorbeeld wat we vorige week ook zeiden, toch met hoe Shenzia altijd de tune foreplay aankondigt.
1: Ja.
0: Precies dat,
2: Zij heeft er ook een verhaal achter van, ja, als vrouw zijnde, je wil niet meteen straight to business, maar we willen ook. Mm-hmm. En dan komt dat liedje, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ja, als je er een verhaal bij wil vertellen, dan is het beter, denk ik, om, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dat.
2: Ja.
1: Daar kan ik me wel in vinden. Maar ik kan me ook vinden in een lijst. In gewoon een setlijst. Van, stel je voor... ik weet niet. Stel je voor Usher gaat toeren, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Usher gaat toeren en hij heeft heel veel nieuwe nummers gemaakt. Ja, hij heeft heel veel nieuwe nummers gemaakt en hij gaat toeren. En je weet niet, wat gaat hij nieuw doen? Gaat hij oud doen? Kijk... Nee, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Beyoncé. Kijk, ik ben geen Beyoncé-fan. Maar ik ken heel veel nummers van Beyoncé die gewoon mee kan zingen. Want zij heeft gewoon wereldmuziek.
2: Ja.
1: En als zij dan een concert zou geven... Ja, ik zou wel willen weten, ga je ook oude nummers doen? Want als het alleen maar nieuwe nummers zijn, schat, dan ga ik daar staan. Heb ik €80 uitgegeven? Ben ik daar helemaal... Nou, dan heb ik echt een hele nare avond.
2: Ja, maar kijk, ik denk omdat meestal als ze toeren... dan geven ze het meestal aan van dit is een albumtour bijvoorbeeld. Dus dat is het van hun meest recente album. Okay. Of is het zeg maar gewoon een, weet ik veel, greatest hits tour.
0: History tour of zo.
2: Ja, daar hangt het van af. Maar kijk, bijvoorbeeld Adonia kwam is natuurlijk geboekt voor
1: en op een festival.
2: Op een festival
1: slotte,
2: is het
1: ja,
2: inderdaad
1: dus geen concert,
2: sowieso anders.
1: Ja.
2: Maar dan denk ik dat het dan al helemaal moeilijk is om een setlijst door te, of een lijst met nummers door te geven. Maar ja, ik zou het nooit willen weten eigenlijk. Gewoon een beetje verrassend. Gewoon, ja. En ook al valt het dan tegen, ja, so be it. Hoort erbij, zeg maar.
1: Nou ja, het zou wel goedkoper zijn voor mijn portemonnee. Niet in dit geval, want ik heb gewoon toegang gekregen. Maar ik bedoel in general, want als ik zie, ik kijk naar die nummers. En ik zie alleen maar nummers waarvan ik denk, ja, word ik niet warm van of ken ik niet eens. Nou, dan weet ik van, DAF koop je kaartje niet. Maar goed, aan de andere kant. You know, je moet ook als, want jullie hebben gewoon organisator mindset. En je wilt eigenlijk dat iedereen either way gewoon komt. Kom het ervaren, kom het zelf zien. Wie weet. Ik snap dat ook een beetje voor je spanningsboog moet die wel. Het moet spannend blijven. Wat dat betreft snap ik het wel.
2: Ja.
1: Dus ja en nee. Maar goed, jullie zeggen nee. Dus we gaan verder. Even kijken. Oké. Dus ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie dat... Dus kijk, dit is dan van... Idonia is dan het voorbeeld. Maar vinden jullie dat dit dan gelijk ook een beeld schets voor een artiest live zien? Dus stel je voor, je hebt hem nu in Nederland op deze manier gezien. Is dat gelijk ook een nieuwe visie die jij hebt van... Oké, als hij dan... Als ik zie... Hij komt in dat land.
0: Ja.
1: Dan weet ik, ik moet niet gaan, want. Of hij komt op dat evenement. En dan weet ik, ik moet niet of wel gaan. Ja. Vinden jullie dat ook een beetje bepalend is als jullie dan zo luisteren naar mijn verhaal?
2: Soms wel.
0: Een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Ik ging naar Vibes in Summer Jam. Ik ben ook naar Vibes geweest in Ziggo?
2: Ja, Ziggo.
0: En het was anders. Ja, misschien lag het aan omdat hij dan toepas vrij kwam. Maar het was een hele andere vibe, vond ik.
2: Ja. Mm.
0: Hij bracht meer energie.
1: Maar wacht, bij welke bracht hij meer
0: energie? Oh, sorry, bij Ziggo Dome. Ja, bij Ziggo Dome bracht hij meer energie.
1: Ja.
0: Ja. Bij Vaas was geluid ook... bij sommige was geluid ook best wel slecht.
1: Mm.
0: Dus dat... het regende ook.
2: Ja,
0: dat doe ik ook niet mee.
2: Ja, maar het werkt... Ik heb ook gemerkt bij artiesten... Je ziet een verschil in hun concert of een festivalboeking.
0: Ja.
1: Makes sense.
2: Ja, wat ook logisch
0: is. Geef je meer aandacht aan.
2: Ja, een concert geef je meer aandacht, want het is jouw ding. En bij een festival zie je... Ik wil niet zeggen dat ze de kantjes van aflopen... Maar ze zijn gewoon wat minder...
1: Mm.
2: Dedicated, zeg maar. En daarom, ik denk ook volgens mij die show in UK van Idonia was ook volgens mij...
1: Was dat niet zijn show?
2: Ja, het was zijn show. Was niet van geboekt of iets. Waarschijnlijk wel in samenwerking met de promotor of zo. Maar het was een beetje zijn show. Dus dan ga je echt nadenken of oké, hoe ga ik mijn set doen? Misschien wat ga ik aandoen?
1: Mm-hmm.
2: Dan ga je echt een verhaal bedenken om het over te dragen. Maar bij een festival is het gewoon van, ik kom gewoon pull op. Ik heb mijn lijst van nummers en dat ga ik gewoon doen. Dus daarin is ook een verschil. Dus ja, dan zou ik inderdaad misschien daar komt weer in Nederland. Bij een festival, dan zou ik niet meteen denken van, oh, ik moet erheen.
1: Mm.
2: Maar als hij bijvoorbeeld zou aankomen, ik kom gewoon met de eigen concert. Dan zou ik nog steeds wel denken van, ik moet erheen. Ook al weet ik dat het festival bijvoorbeeld niet zo gaande was, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus dat hoor ik wel,
2: Zo
1: dus enigszins is het wel een beetje bepalend. Het heeft invloed. Het heeft invloed. Maar hadden jullie dat hiervoor ook al? Dat als je zag dat iemand bijvoorbeeld op een festival kwam, dat je dacht van oké, dit zal sowieso een beetje anders zijn. Omdat je hebt natuurlijk veel, veel meer artiesten gezien. Dus kijken jullie altijd al met die bril? Als er artiesten komen?
2: Ik wel een beetje. Maar ik heb sowieso ook altijd... Ik zag al snel dat artiesten bijvoorbeeld als in Frankrijk of in UK moesten optreden. Dat hun energie heel anders was dan ze bijvoorbeeld in Nederland moesten optreden. Ook al was het dus zeg maar echt een concert.
1: Mm-hmm.
2: Zag je gewoon een concert in Nederland. Omdat voor sommige artiesten is Nederland ook best wel klein. Ze kennen het niet. Soms treden ze op in Rotterdam. Ze doen nog steeds Amsterdam.
1: crazy.
2: Ze kennen Nederland gewoon niet zo. Dus dan merk je ook dat ze minder moeite doen. Of zo, om echt een goede show te zetten.
0: Dat is ook die energy die ze terugkrijgen.
2: Ja, dat speelt ook een rol natuurlijk. De energy die je terugkrijgt. Maar bijvoorbeeld in UK, die shows zien er altijd bij alle artiesten gewoon veel gekker uit.
1: Ja.
2: Omdat ze misschien inderdaad ook meer die energie krijgen.
0: Ja.
2: In Frankrijk ook. Niet eens alleen Caribische artiesten, maar ook gewoon Afro-artiesten. Je ziet gewoon, dan pakken ze echt uit. Ze doen echt hun best tijdens de optreden. In Nederland vind ik dat altijd meevallen. Dus ik neig ook van, als ik bijvoorbeeld echt een groot artiest weer een keer wil zien, dan wil ik hem, en hij heeft een tour, zou ik hem gewoon in UK of Frankrijk willen zien. Omdat ik gewoon dan meer vibes verwacht, zeg maar.
1: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ja, is ook echt zo. En wat ik ook vond, is echt... Nou, kijk, toen Idonia dan af en toe klaar was met een nummer, dat gingen ook echt weinig mensen schreeuwen.
2: Oh,
1: en toen wij gingen schreeuwen, toen keken mensen echt naar achter van...
2: Waarom schreeuwen?
1: Zo hard! En dat was zo raar.
2: Maar dat is ook bizar. Dat is misschien ook energy die je terugkrijgt. Ja, zo'n artiest terugkrijgt. En dan denkt hij misschien ook de volgende keer in Nederland van... Ja, toch, ik hoef daar geen moeite te doen, want de energy is niet daar.
1: Maar kan je je voorstellen dat mensen gewoon kijken naar jou van wat loopt je zo hard te schreeuwen?
0: Ook niet naar die hits die hij ging performen?
1: Jawel, maar kijk, mensen gingen wel schreeuwen, maar het was echt... Niet veel.
0: Ja,
1: het was gewoon minimaal. Er werd minimaal geschreeuwd. En wij zaten een beetje aan de zijkant. En dus wij waren aan het schreeuwen. En iedereen keek gewoon van, wie zijn dat? En ik dacht, het feit dat jij mij hoort, dat zegt al genoeg. Schreeuw ook. Schreeuw ook. Wat zeg jij?
0: Maar iedereen hoort jou.
1: Man is aan het zweten als ik. Hey, begin niet met mij.
2: Maar is denk ik ook een beetje de Nederlandse nuchterheid, toch? Wij zijn best wel...
1: Ja, maar dat is af en toe gewoon...
2: Ja, klopt.
1: Kom op, man. Even gek doen.
2: Ja,
1: dat
2: vind ik ook.
1: Even gek doen.
2: Vind ik ook. Maar Nederlands zijn over het algemeen best wel nuchter. En dat is misschien dat ook de reden waarom ze die energy niet krijgen. Dan denken die artiesten ook van ja... Terwijl inderdaad in Amerika heb je gewoon mensen die flauw vallen bij wijze van spreken. Ja. Helemaal hysterisch worden. En dat vinden ze ergens toch wel fijn of zo. Die artiesten, denk ik.
0: Ze zitten
2: zo een beetje op een pedestal of zo.
1: Maar ik snap het ook wel. Tonio was zich rot aan het zweten on stage.
0: Ja.
1: En jij hebt niet eens de decency om eventjes te zeggen van... Dat is gewoon crazy. Ik denk dat het even tijd is voor muziek, want ik ben boos. Dus hierbij, we houden het natuurlijk in het straatje van Didonia. En ik heb twee op tempo goede nummers klaarstaan. Dus hierbij Adonia met Tepayato en No Boring Girl.
3: Yo, Diddy.
4: Yo, baby.
3: You know, long me have something to tell you. Me have a fat piece of fuck with my old one girl.
4: Tepayato fi da fuck ya no girl. Tepayato fi da fuck ya no girl. Tepayato fi da fuck ya no girl. Hey, turn back with you. All right.

0: Yes. Helaas, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En we zijn aangekomen bij, ja, bij het einde van onze show.
1: Helaas.
0: Yes, wij zijn Fidi Gyaldem en wij zijn elke zaterdag van 9 tot 11 te horen bij Galaxy Radio. Dus dat betekent, volgende week zien we je weer. Be safe. Be Caribbean. Be us.
1: Ja, goeie afsluiting.
0: Bijna avond.
2: Check it, check. Check out the music.
3: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio. Even

0: Galaxy.
1: We are Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandhelieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio, summer hits, urban vibes.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

Julie.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Yeah, super chill dat je weer luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. Elke zaterdag tussen 12 en 2 in de middag en een herhaling in de nacht. Maar we beginnen, zoals altijd, met de Galaxy Throwback Radio Opener. Daar beginnen we altijd mee. Nog even tussen neus en lippen door, straks een verhaal over Paul C., de mentor van Large Professor, en ook over Large Professor. Dat straks, nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. En ik zat van de week weer Galaxy Throwback Radio te luisteren. Ik was gewoon in de keuken bezig, ik zette het op. En dan kies ik altijd een track, gewoon random uit, die ik dan voorbij hoor komen. En daar begin ik dan mee als Galaxy Throwback Radio Opener, om wat aandacht te geven aan ons spin-off channel. En moet jij eens raden hoe dat heet? Galaxy Throwback Radio. En de track die ik voorbij hoorde komen was Slick Rick met Children's Story.

The High and Mighty, samen met Mad Skills en Mos Def met B-Boy Document 99. En vandaag hebben we een interview met Mighty Mai. Hoe vet is dat? Ik heb zoveel speakers opgeblazen met de beats van Mighty Mai. Door High and Mighty echt gewoon keihard te pompen. En gewoon op standje gehoorschade gewoon. En nu hebben we gewoon een interview met hem. Hoe vet is dat? Ziek gewoon. Gewoon, ja, ik vind het zo vet. Maar wat ik ook heel vet vind, is het verhaal over Paul C. En dan een beetje verteld door de ogen van Lars Professor. Want Lars Professor leerde de kneepjes van het vak van Paul C. Hij heeft zelfs zijn productiebedrijf Paul C Productions genoemd. En dat is als eerbetoon, maar dan wel anders geschreven, zodat hij de legacy van zijn mentor niet zou schaden. C schrijf je dan S-E-A in plaats van de letter C. Paul C leerde Lars Pro hoe je de ideeën die je in je hoofd had letterlijk kon vertalen naar de sampler. Hij wees gewoon letterlijk ook de knoppen aan welke je moest indrukken en hoe je creatief kon denken binnen de beperkingen van een SP-1200. En volgens Lars Pro is het gewoon echt zo dat als Paul C niet doodgeschoten zou zijn, hij op hetzelfde level genoemd zou worden als een Rick Rubin of een DJ Premier. En Paul C was net voor zijn overlijden bezig met beats voor Eric B en Rakim. En na het overlijden van Paul C nam Lars Pro een deel van dat werk wat nog afgemaakt moest worden over. En dat was weer een direct gevolg van het absolute vertrouwen dat Paul C in hem had. Hij was nog maar een tiener en kreeg toen dus die enorme verantwoordelijkheid en mocht ineens werken met de grootste MC van dat moment. En dat was ook nog eens een keer zelf een producer, hè? Dus ja, dan weet je wel dat je eventjes ergens mag binnenkomen en een behoorlijke verantwoordelijkheid krijgt natuurlijk. Hierna produceerde Lars Pro nog In The Ghetto, No Omega en Keep 'Em Eager To Listen. En helaas kreeg Lars Pro niet altijd de credits en dachten veel mensen dat Eric B de producties deed, terwijl in feite Rakim dat deed en Lars Pro dus. Die leverde het fieldwork. Vervolgens startte hij met K-Cut en Sir Scratch de groep Main Source en hielp hij een jonge Nas. Maar het begon dus allemaal met zijn mentor Paul C. En hier draai ik in dat geval als eerbetoon aan die Paul C. En ook aan Lars Pro, Eric B en Rakim met In The Ghetto.

0: Dit waren de jongens van Oost Coast met Dirty East. Wat een dikke track is dat. En daarom draaien we hem natuurlijk hier ook bij Flava in je ears. Waar het tijd is voor het interview met Mighty Midas. En de eerste vraag die ik hem stelde was: het album The Sound of Market was bijna geen album. Het was de bedoeling om een paar nummers te maken om je oudere werk meer onder de aandacht te brengen. Maar je kon de oude gewoonte niet loslaten en er kwam gewoon een heel album uit. En een heel goed album ook nog eens een keer. Het is een beetje een standaard vraag en iedereen die nu luistert, die wil het denk ik toch wel echt weten. Kunnen we in de toekomst meer albums verwachten van de High & Mighty? Want voor dit album bracht je voornamelijk EP's uit. Vandaar deze vraag dus. Maar ook omdat je zo geliefd bent natuurlijk. En dat is de reden waarom we graag willen horen of er nog meer aan zit te komen.
1: Yes. Initially, it was going to just be an EP, but we caught the bug again. That's always how we've worked, kind of doing a lot of songs in spurts. We are planning on putting out a new EP, ironically, this year that will feature the great rapper from New Jersey, YZ, Diggable Planets, and some other guests.
0: Hey, wat vet. Een scoop hier zo, hey. Hoe vet. Ik kan niet wachten op dat album. En ja, hij antwoordt natuurlijk in het Engels, want een cursus Nederlands viel net niet binnen het budget. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Nee, grapje. In ieder geval hier de tweede vraag. Een vraag voor alle beatmakers die nu luisteren. Wat waren je weapons of choice toen je net begon met beats maken? En wat gebruik je nu om je beats te maken qua apparatuur en software?
1: Started on the MPC 60. I remember the day they came out with the update where the pads cut each other.

Ja, de allerfijnste R&B kan ook gewoon uit Nederland komen. Dat bewijst Rimon met Mountain Views. En daarvoor Genocide, My Man Genocide, met Natja Everyday. Geproduceerd door Mansk. Heel vet ook weer. Gewoon een Nederlandse, ja, onder onsje wil ik niet zeggen, maar wel even een, ja, de eerste 4 minuten helemaal Nederlands hier zo. Oftewel 0031 hiphop, zoals Marcel en Remco van Danger Zone dat ook wel eens noemen. Shoutout ook naar hun bij deze. Hey, terug hier bij Flavor in Je Ears op Galaxy Radio. En het is tijd voor de concertagenda. Heb jij trouwens binnenkort een gig, een event of een optreden of wat dan ook te promoten? Laat het mij een maand van tevoren weten. Ja, echt zo vroeg. En wie weet neem ik het op in deze agenda. Nou, wat is er te doen in het land? Tussen 27 en 29 augustus het Hit the City Festival met onder andere Typhoon. Op 28 augustus Vrij Me Beats. Eiland Amsterdam is the place to be met de Hit Squad DJ's. Oftewel my man DJ Kane, DJ IDL en DJ Chainsaw. En ook nog DJ IMS-1. Nou, dan weet je toch gewoon genoeg. Een dag later, op 29 augustus, Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Bodie Beach Zandvoort. Elke maandag trouwens, hè, tussen 7 en 11 in de avond in Zaandam, bij Fies, F-E-A-Z, een open jam practice voor b-boys en b-girls. Dus ook daar moet je zijn. En waar je mij kunt treffen, waar ik ook naartoe ga, en gewoon, ja, de allerlaatste keer dat het er ook is, op 5 september, Urban Matters, en dit keer in de Effenaar. En het is de 10e en laatste editie, dus met onder andere The Awesome 2, Stetsasonic, Mantronics, Just Ice, Deems, ja, en nog veel meer hoor. Echt allerlei dope dingen daar, dus check dat uit op 5 september in de Effenaar. Ook op 5 september Spuug in Harderwijk, een festival om hiphop te vieren. En ook nog op 5 september R&B Lovers Festival in Panama, Amsterdam. Naar aanleiding hiervan moest ik één track kiezen en ik heb gekozen voor Deems, samen met Big Daddy Kane met State Your

0: had ik het nog over 4 minuten, ja, Nederlands product, laat ik het maar even zo noemen. Maar inmiddels is dat 14 minuten geworden. En zojuist hoorde je Dubbel met Kiespijn. En daarvoor, ja, hoorde je natuurlijk Deems samen met Big Daddy Kane. Dus een klein beetje Amerikaans. En dat gebruik ik nu ook als een bruggetje om naar Amerika te gaan. Naar Texas, wel te verstaan, want daar woont Mighty Mai. Want het is tijd voor het vervolg van het interview met Mighty Mai van de High & Mighty. En ik zei hem, jij en Mr. Ion, die wonen ver uit elkaar en leiden grotendeels aparte levens. Ieder met jullie eigen ding. Hij woont nog steeds in Philadelphia en jij tegenwoordig dus in Las Vegas. Hoe anders is het om nu samen te werken? Komen jullie nog steeds bij elkaar? Of doen jullie dat op afstand, via internet? Of allebei? Hoe hebben jullie de EP's en het album van de afgelopen jaren eigenlijk gemaakt?
1: With us living on opposite coasts, the pre-production was done separately. I'll make a bunch of beats and send them to him. Then he writes initially by himself. But then we would get together in the studio when it's time to really cement the songs down. It was definitely a different experience starting the album, not being together. But our working relationship is so implemented by this time that it comes a bit naturally. I've jokingly in the past said that it's the only thing Ion and I are good at in life. We somehow make songs together.
0: Ja, dat kunnen jullie inderdaad heel erg goed. En voor degene die net inschakelen, ik stel de vraag in het Nederlands en hij antwoordt in het Engels. Hey, als je één advies aan je jongeren zelf zou mogen geven, beste Mighty Mai. Je jongeren zelf die net de hip-hop wereld in gaat stappen. Welk advies zou je dan aan jezelf geven met de kennis die je nu hebt?
1: Well, just in life as I've gotten older, I've learned to breathe through situations before acting impulsively. So I wish I had that mindset back when I was younger. I would often speak and do things without thinking about the consequences. But I think that's everyone, where they wish they had the wisdom they do as an older person in their younger years. I've always said, if your younger self doesn't make you cringe at times, you're not being true to yourself.
0: Ja, dat is dan ook wel weer zo. Hey, veel beatmakers, vooral tegenwoordig, willen met grote namen werken. En ze willen zich opwerken naar dat niveau. Dat zijn dan hun woorden. Wat ik zo mooi aan jou vind, is dat je altijd met een selecte groep mensen hebt gewerkt. Je kunt ze misschien niet eens meer op 2 handen tellen. Maar het is geen lijst van honderden artiesten natuurlijk. En corrigeer me als ik het mis heb, hè. Zou je me misschien willen uitleggen waarom dat zo is? Je beats moeten toch wel meer vraag gehad hebben, want ze zijn echt heel erg dope. Er moeten echt wel veel meer mensen naar gevraagd hebben. Gaat het hier om trouw blijven aan jezelf en bepaalde standaarden hanteren voor MC's? Of is er misschien een andere reden? Wat is jouw verhaal hierachter?
1: Yeah, that's always been me and Ion's narrative a little bit. Like at the end of one of our first songs, The Meaning, where we shout out all the guys who should have been number one to us. It was the JVC forces of the world and not necessarily the big rappers at the time. We grew up such hip-hop fans of a specific genre of hip-hop, it never left us. Golden era hip-hop is my main genre in life, but James Brown rap is the subgenre within golden era that really defines me.
0: Straks meer van dit interview. Nu eerst Cage, geproduceerd door Mighty Mai met Agent Orange.
2: There was me, Alex, and 3 of my mans. All supposed to meet at the Corova Milk Bar. The Corova Milk Bar couldn't afford its liquor license, so it sold milk plus drank drunk, or sent the mask. It would sharpen you up for a bit of the old ultra violence, which plagued our minds for the evening. And so, kiddies, death for all. Right, right,
3: right, right.

0: Doodnus op je radio, al zeg ik het zelf. Hey, maar nu is het toch echt tijd geworden voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy Mixtape.
0: Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek interessante mensen online en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, hè. Aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die tot dan toe zijn binnengekomen. En dat hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Big shout-out ook naar DJ Lowpro. En dit keer heb ik een inzending van niemand minder dan Jesse Maunerij, a.k.a. DJ Billy Bounce. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt-ie.
2: Oké, hier koos. Ik luister nu ruim 25 jaar de hip-hop. Maar er is maar één plaat waar ik aan moet denken, waardoor ik echt definitief om was en echt... gewoon echt de hip-hop head werd. Ik zat in MAVO 3 en ik kreeg een tapeje van iemand. En die zei, dit moet je eens even luisteren. 1991, denk ik, 92. Dat was de eerste plaat van Cypress Hill. En dat begint al goed, dat is eerst al Pix. En dan How I Could Just Kill A Man. Maar wat echt voor mij definitief deed van, Jezus, wat is dit? Is dat doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. En dan bam! En dan echt die heerlijke Max-productie. Hand on the pump, echt fucking hell, briljant.

0: legacy.
1: We are Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.